0: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide twee keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij twee doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht periode met regen. Plaatselijk kan het onweren. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur ligt tussen 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met af en toe regen. Later vooral in het noorden en oosten. De wind is overwegend matig uit zuidwest tot west. Morgenmiddag in het westen periode met zon en vrijwel overal droog. In het midden en oosten nog vaak bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond opklaringen met eerst nog een enkele bui. In het uiterste oosten mogelijk langdurige regen. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister.
0: Dat kondigt minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven tech-giganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Een lagere rechtbank had de executie eerder op de dag nog tegengehouden. Die wilde onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 in de Verenigde Staten zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurs heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen.

0: wil schrappen. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen en plaatselijk kan het onweren. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag krijgt het westen meer zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten valt nog regen bij rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er opklaringen, maar in het uiterste oosten kan het nog langer regenen. Vannacht wordt het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts mist ontstaan, bij 6 tot 12 graden. Morgen lost ochtendmist op en komt de zon flink door. Het wordt droog met rond de 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Een lagere rechtbank had de executie eerder op de dag nog tegengehouden. Die wilde onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 in de Verenigde Staten zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
2: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
3: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
4: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
5: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
6: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
7: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
8: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
9: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3%
10: en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
11: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Luciarel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen en plaatselijk kan het onweren. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag krijgt het westen meer zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten valt nog regen bij rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er opklaringen, maar in het uiterste oosten kan het nog langer regenen. Vannacht wordt het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts mist ontstaan, bij 6 tot 12 graden. Morgen lost ochtendmist op en komt de zon flink door. Het wordt droog met rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel.
17: Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt.
18: Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
19: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
20: De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
21: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn.
0: België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Een lagere rechtbank had de executie eerder op de dag nog tegengehouden. Die wilde onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 in de Verenigde Staten zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
24: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
25: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
26: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
27: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
28: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt.
2: Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
3: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
4: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
5: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
6: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
7: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK.
1: Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Luciarel Geertruida blesseerde zich op een training. En Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en op sommige plekken kan het onweren. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur ligt tussen 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. De wind komt uit het zuidwesten en is overwegend matig. Morgenmiddag klaart het in het westen op met perioden van zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten regent het mogelijk langer door. Later in de nacht wordt het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel.
13: Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt.
14: Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
16: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand,
27: omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
28: De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
0: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Een lagere rechtbank had de executie eerder op de dag nog tegengehouden. Die wilde onderzoeken of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 in de Verenigde Staten zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen.
0: De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
28: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
0: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
28: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren.
17: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
18: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
19: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
20: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
21: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
22: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
23: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
24: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en op sommige plekken kan het onweren. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur ligt tussen 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. De wind komt uit het zuidwesten en is overwegend matig. Morgenmiddag klaart het in het westen op met perioden van zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten regent het mogelijk langer door. Later in de nacht wordt het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf.
1: Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel.
4: Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt.
6: Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
7: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
8: De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
9: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen.
11: De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
0: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
12: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op.

0: een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
1: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
2: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
3: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
4: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
5: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
6: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
7: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van...

0: het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Luciarel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e speler vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en hier en daar kan het ook onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het kwik zakt naar 15 graden, in het zuidwesten tot 19 graden in het oosten, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. In de middag breekt in het westen de zon door en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten valt er nog geregeld regen. Het wordt zo'n 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen met af en toe nog een bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskant woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en hier en daar kan het ook onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het kwik zakt naar 15 graden, in het zuidwesten tot 19 graden in het oosten, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. In de middag breekt in het westen de zon door en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten valt er nog geregeld regen. Het wordt zo'n 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond zijn er opklaringen met af en toe nog een bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
2: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden.
3: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argom genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argom alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%. In Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij. Maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobby raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskant woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe regen en kan het plaatselijk onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden, met de laagste waarde in het zuidwesten. De wind is zwak tot matig uit zuidwest. Morgenochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met nog wat regen, vooral in het noorden en oosten. In de middag klaart het in het westen op en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten valt nog af en toe regen. De middagtemperatuur komt uit rond 20 graden. Morgenavond volgen er opklaringen, al kan er in het uiterste oosten nog wat regen vallen.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten.
3: De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Penning op 19 november in ontvangst. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald.

0: naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
3: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
4: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
5: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langerlopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
6: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen.
7: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Bruchts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Bruchts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij

0: twee doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. En Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er af en toe buien en plaatselijk kan het onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. In de middag klaart het in het westen op, met zon en droog weer. In het midden en oosten blijft het bewolkt, met nog wat buien. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Morgenavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten mogelijk wat langduriger regen.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting.

0: Haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd.
3: De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek

0: tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en kan het plaatselijk onweren. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt tot 15 graden in het zuidwesten en 18 graden in het oosten, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag klaart het in het westen wat op, maar in het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond volgen opklaringen en valt er mogelijk nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat er plaatselijk mist, vooral landinwaarts. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist snel op en krijgen we flinke zonnige perioden. Het blijft droog bij een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en er minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de lage landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 9.

0: 10 november in ontvangst.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%. Vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%. Minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%. In Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij. Maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurs heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er buien en kan het plaatselijk onweren. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt tot 15 graden in het zuidwesten en 18 graden in het oosten, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag klaart het in het westen wat op, maar in het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond volgen opklaringen en valt er mogelijk nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat er plaatselijk mist, vooral landinwaarts. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist snel op en krijgen we flinke zonnige perioden. Het blijft droog bij een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend, omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten.
4: De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
5: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
6: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
7: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
8: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
10: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
11: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en Van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide twee keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij twee doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde speler vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er buien over, met af en toe regen. En plaatselijk kan het onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Vanochtend regent het nog af en toe, vooral in het noorden en oosten. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is overwegend matig. Vanmiddag klaart het in het westen op, met perioden van zon. Maar in het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond opklaringen, met eerst nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht is het vrijwel overal droog, met landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist op en krijgen we flinke perioden met zon, bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie.
13: In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon.
15: Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden.
16: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat Tennessee door kan gaan met de executie van Christa Pike. De 50-jarige Pike vermoordde 3 decennia geleden als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend, een 19-jarige vrouw. Volgens haar advocaat kan Pike elk moment worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie. Het zou in Tennessee om de eerste vrouwelijke executie gaan in 200 jaar. Van de 1863 mensen die sinds de jaren 70 zijn geëxecuteerd, waren 18 vrouwen.
17: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
18: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
19: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argom genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argom alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
20: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
21: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
22: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langerlopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
23: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
0: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht trekken er buien over met af en toe regen. En plaatselijk kan het onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht met temperaturen tussen 15 en 18 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Vanochtend regent het nog af en toe, vooral in het noorden en oosten. De wind komt uit het zuidwesten tot westen en is overwegend matig. Vanmiddag klaart het in het westen op, met perioden van zon. Maar in het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond opklaringen, met eerst nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht is het vrijwel overal droog, met landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist op en krijgen we flinke perioden met zon, bij ongeveer 20 graden.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de lage landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De executie van de 50-jarige Christa Pike in Tennessee verloopt niet volgens plan. Volgens haar advocaten en getuigen is Pike na twee dodelijke injecties nog steeds in leven en heeft ze nog een hartslag. Aanwezige journalisten hoorden gesnurk en zagen hulpdiensten van en naar de gevangenis rijden. De executieprocedure begon rond 8:00 s'avonds lokale tijd nadat het Hoge Rechtshof een tijdelijk uitstel had vernietigd. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw in 1995. Die moord pleegde ze als 18-jarige samen met haar vriend.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
9: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
10: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argom genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argom alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
11: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
24: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
1: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad

0: moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskant woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag klaart het in het westen op met perioden van zon. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, al

0: kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten regent het mogelijk langer. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar halverwege de ochtend lost dat op. Daarna is er veel zon en blijft het droog met een graad of 20.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en er minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De executie van de 50-jarige Christa Pike in Tennessee verloopt niet volgens plan. Volgens haar advocaten en getuigen is Pike na twee dodelijke injecties nog steeds in leven en heeft ze nog een hartslag. Aanwezige journalisten hoorden gesnurk en zagen hulpdiensten van en naar de gevangenis rijden. De executieprocedure begon rond 8:00 s'avonds lokale tijd nadat het Hoge Rechtshof een tijdelijk uitstel had vernietigd. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw in 1995. Die moord pleegde ze als 18-jarige samen met haar vriend. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Bruchts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Bruchts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag klaart het in het westen op met perioden van zon. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, al kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten regent het mogelijk langer. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar halverwege de ochtend lost dat op. Daarna is er veel zon en blijft het droog met een graad of 20.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen. Wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 uur 's avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Christa Pike, een 50-jarige ter dood veroordeelde vrouw, zou na 2 dodelijke injecties nog in leven zijn geweest. Volgens haar advocaten en getuigen is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ze levensreddende maatregelen. De advocaten stelden bij het Hoge Rechtshof van Tennessee dat Pike niet buiten bewustzijn raakte. Ze had nog steeds een hartslag. Aanwezige journalisten hoorden gesnurk. Ze zagen dat de procedure niet leek te verlopen zoals verwacht. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde ze in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
3: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. En nu het economisch nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen.
2: Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Somerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. En Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds vaker droog, behalve in het oosten. Vanmiddag schijnt in het westen af en toe de zon en blijft het daar grotendeels droog. In het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond klaart het op met hier en daar nog een bui. In het oosten kan het langer regenen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Morgen begint mistig, maar later volgt er veel zon bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was. De Europese Commissie heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos. Dat bevestigt minister David van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan naar het Afrikaanse land dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen. Dit jaar zou Sierra Leone nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun krijgen. Bolle Jos is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal meer dan 100 jaar cel. Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn rond 11:45 twee ruiten vernield door vuurwerk. Een grote groep mensen had zich daar verzameld omdat de gemeenteraad vergaderde over asielopvang. Het grootste deel van de groep vertrok rond 22:00 s'avonds. Een klein groepje bleef rondhangen, waarop de politie een 25-jarige man uit Veenendaal aanpakte voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Na het vertrek van de politie werden de ruiten vernield en kwam de ME in actie. Maar de verdachten konden niet worden gepakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlandsnieuws. Christa Pike, een 50-jarige ter dood veroordeelde vrouw, zou na twee dodelijke injecties nog in leven zijn geweest. Volgens haar advocaten en getuigen is Pike naar een ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ze levensreddende maatregelen. De advocaten stelden bij het Hoge Rechtshof van Tennessee dat Pike niet buiten bewustzijn raakte. Ze had nog steeds een hartslag. Aanwezige journalisten hoorden gesnurk. Ze zagen dat de procedure niet leek te verlopen zoals verwacht. Pike kreeg de doodstraf voor de moord op een 19-jarige vrouw. Die moord pleegde ze in 1995 als 18-jarige samen met haar vriend.
5: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland.
3: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden.
6: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
9: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
10: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
11: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
12: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds vaker droog, behalve in het oosten. Vanmiddag schijnt in het westen af en toe de zon en blijft het daar grotendeels droog. In het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond klaart het op met hier en daar nog een bui. In het oosten kan het langer regenen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Morgen begint mistig, maar later volgt er veel zon bij zo'n 20 graden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die door vulva-kanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen.
17: Twee chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander.
18: De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aerts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan.
19: Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit.
22: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan.
0: Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunter sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland.
1: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon.

0: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurs heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu

0: je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen af en toe zon en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op met hier en daar nog een bui, maar in het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Morgen begint mistig, maar later krijgen we flinke perioden met zon en blijft het droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. 2 chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aerts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename komt deels door prijsverhogingen. Het volume lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds droger, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen wat zon, maar in het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Morgen overdag veel zon en droog bij ongeveer 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. Twee chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aerts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer. Het Parool schrijft dat Amsterdamse musea in de eerste helft van dit jaar 5,2% minder bezoekers trokken dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Amsterdam en partners past dit in een trend waarbij bezoekers korter in de stad blijven en dan minder geld uitgeven. In juni daalde het aantal bezoekers zelfs met 10% vergeleken met een jaar eerder. Amsterdam en partners legt een verband met de hittegolf in die maand. De daling is opvallend omdat zowel landelijk als in Amsterdam een jaar eerder nog een toename van het aantal museumbezoekers te zien was.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. En nu het economisch nieuws. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename komt deels door prijsverhogingen. Het volume lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argom genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, Maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langerlopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds droger, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen wat zon, maar in het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Morgen overdag veel zon en droog bij ongeveer 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een btw-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toeziet dat de ZZP'er voldoende zelfstandig werkt. Bijvoorbeeld door zelf over werktijden en locatie te beslissen. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. 2 chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aarts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen. Het effect is het kleinst in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere, waar de tekorten groter zijn en leraren gemiddeld al later met pensioen gaan. Netbeheerder Liander heeft steeds meer moeite om grond te vinden voor de bouw van elektriciteitsstations, schrijft de Volkskrant. Tot 2035 moeten er 200 van deze stations worden gebouwd. De stations vormen de afritten van de Nederlandse stroomsnelwegen en bezorgen elektriciteit vanuit het hoogspanningsnet bij fabrieken, kantoren en woonwijken. Ook grond voor het leggen van kabels en voor kleinere elektriciteitshuisjes is steeds lastiger te verkrijgen. Liander vreest dat dit een nieuwe rem wordt op de energietransitie. In het westen van Amsterdam heeft een zeer grote brand gewoed in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brand was rond 2:30 onder controle. Er waren geen mensen in het gebouw aanwezig. De brandweer liet de loods gecontroleerd uitbranden, omdat deze niet meer te redden was. Het treinverkeer tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol lag kort stil vanwege de rook, maar rijdt inmiddels weer.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. En nu het economisch nieuws. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op steeds meer plekken droog, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag in het westen periode met zon en vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt rond 21 graden. Vanavond opklaringen en misschien nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht vrijwel overal droog met landinwaarts plaatselijk mist. Temperaturen tussen 6 en 12 graden. Morgen eerst wat mist, later veel zon en droog. Middagtemperatuur rond 20 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse musea hebben vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is 2,6% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het bezoekersaantal ligt daarmee bijna op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea nog 32,6 miljoen bezoeken. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland en deed vooral de grote kunstmusea in Noord-Holland aan. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina. Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een btw-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toeziet dat de ZZP'er voldoende zelfstandig werkt. Bijvoorbeeld door zelf over werktijden en locatie te beslissen. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. Twee chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aarts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt. Het Centraal Planbureau concludeert dat het lerarentekort niet wordt opgelost door docenten later met pensioen te laten gaan. Als leraren die minstens een jaar voor hun AOW-leeftijd stopten, een jaar langer hadden doorgewerkt, zou dat op basisscholen 770 voltijdbanen hebben opgeleverd. Dat is 13% van het huidige tekort. Op middelbare scholen zou het tekort met 24% kunnen worden teruggedrongen, wat neerkomt op 520 voltijdbanen.

0: Nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. De Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens 70 miljoen dollar aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
2: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume

0: de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide twee keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Max Verstappen wil dit seizoen minstens één race winnen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen woensdag in Maleisië, voorafgaand aan de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein. De woensdag 29 jaar geworden Red Bull-coureur staat regelmatig op het podium, maar won dit seizoen nog geen race. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. Verstappen heeft in 2026 nog 8 kansen om een overwinning te behalen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, behalve in het oosten. Vanmiddag klaart het in het westen op met perioden van zon. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond nog enkele opklaringen en misschien een bui. Morgen veel meer zon en droog weer met temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina. Nederlandse musea hebben vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is 2,6% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het bezoekersaantal ligt daarmee bijna op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea nog 32,6 miljoen bezoeken. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland en deed vooral de grote kunstmusea in Noord-Holland aan. Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een btw-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toeziet dat de ZZP'er voldoende zelfstandig werkt. Bijvoorbeeld door zelf over werktijden en locatie te beslissen. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. 2 chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aarts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde, wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag. Er was een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de CAO-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de CAO-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De CAO-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide twee keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskant woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij twee doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Max Verstappen wil dit seizoen minstens één race winnen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen woensdag in Maleisië, voorafgaand aan de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein. De woensdag 29 jaar geworden Red Bull-coureur staat regelmatig op het podium, maar won dit seizoen nog geen race. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. Verstappen heeft in 2026 nog 8 kansen om een overwinning te behalen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag breekt in het westen de zon door en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met nog wat regen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond wat opklaringen. In het oosten mogelijk nog wat langduriger regen. Vannacht vrijwel overal droog met kans op mist, vooral landinwaarts. De temperatuur zakt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist op en krijgen we veel zon. Het blijft droog met rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina. Nederlandse musea hebben vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is 2,6% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het bezoekersaantal ligt daarmee bijna op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea nog 32,6 miljoen bezoeken. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland en deed vooral de grote kunstmusea in Noord-Holland aan. Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een btw-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toeziet dat de ZZP'er voldoende zelfstandig werkt, bijvoorbeeld door zelf over werktijden en locatie te beslissen. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Vrouwen die door vulva-kanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. 2 chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft De Gelderlander. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen gaan meer openbare broncodes gebruiken voor hun software. De organisaties hebben ook afgesproken meer samen te werken op softwareniveau, meldt het ministerie van Economische Zaken. Openbare codering maakt het eenvoudiger om software aan te passen en om over te stappen op andere programma's. Staatssecretaris Willemijn Aarts zegt dat open source de overheid onafhankelijker maakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het nog te vroeg is om te bepalen of Iran betrokken was bij het gewelddadige incident aan boord van de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt momenteel onderzocht in Saoedi-Arabië. Hij wordt mogelijk overgebracht naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij vandaan komt, of in ieder geval waar hij vertrok. Israël wil de achtergrond van de aanvaller tot op de bodem uitzoeken, inclusief eventuele medeplichtigen en Iraanse betrokkenheid. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad waarbij de aanvaller het toestel wilde laten neerstorten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag. Er was een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen woensdag in Maleisië, voorafgaand aan de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein. De woensdag 29 jaar geworden Red Bull-coureur staat regelmatig op het podium, maar won dit seizoen nog geen race. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. Verstappen heeft in 2026 nog 8 kansen om een overwinning te behalen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droger, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag breekt in het westen de zon door en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met nog wat regen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond wat opklaringen. In het oosten mogelijk nog wat langduriger regen. Vannacht vrijwel overal droog met kans op mist, vooral landinwaarts. De temperatuur zakt naar 6 tot 12 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist op en krijgen we veel zon. Het blijft droog met rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB meldt een stevige ochtendspits door veel ongelukken en regenachtig weer. Donderdagochtend om 8:20 stond er 909 kilometer file. Normaal gesproken staat er op een donderdagochtend rond dat tijdstip gemiddeld 460 kilometer file. Op de A7 en A9 in Noord-Holland zorgen ongelukken voor ongeveer een uur vertraging. Ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch staan in beide richtingen files van ongeveer 3 kwartier na ongelukken. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het verkeer 40 minuten vertraagd, deels vanwege bergingswerkzaamheden. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina. Nederlandse musea hebben vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is 2,6% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het bezoekersaantal ligt daarmee bijna op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea nog 32,6 miljoen bezoeken.
4: Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland en deed vooral de grote kunstmusea in Noord-Holland aan.
5: Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een BTW-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toeziet dat de ZZP'er voldoende zelfstandig werkt. Bijvoorbeeld door zelf over werktijden en locatie te beslissen. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan.
6: Vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris verliezen, kunnen die vanaf nu laten reconstrueren. Daardoor behouden ze de mogelijkheid om een orgasme te krijgen. 2 chirurgen van het Radboud UMC ontwikkelden de techniek. Penisreconstructies bestaan al sinds 1987. Maar een vergelijkbare operatie voor vrouwen bestond tot nu toe nergens ter wereld, schrijft de Gelderlander.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Modi heeft de Indiase piloot, die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn co-piloot op een Fly Dubai-toestel, een held genoemd. Modi prees de piloot, Smit Machtjar, voor zijn moed en vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen, ondanks zijn ernstige verwondingen. Ook de Israëlische premier Netanyahu prees Machtjar voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv en maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland.
8: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen.
9: Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad.
10: De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit.
11: De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland.
12: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich.
13: Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden.
14: En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag. Er was een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
15: Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
16: Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet. Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
17: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk is bereid om bij het Nederlands elftal recht centraal in de verdediging te spelen als dat nodig is. De aanvoerder gaf dat aan in een gesprek met bondscoach Xavi Hernandez, hoewel het niet zijn favoriete positie is. Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag met een voetblessure en wordt normaal gesproken vervangen door Jurriën Timber. Oranje speelt donderdag in de Nations League tegen Griekenland, dat met 6 punten koploper is in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden.
2: Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international

0: Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve helemaal in het oosten. De temperatuur loopt op naar zo'n 21 graden. Vanmiddag krijgt het westen zon en blijft het daar meestal droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met nog wat regen. Vanavond klaart het op en kan er nog een enkele bui vallen. In de nacht wordt het droog met plaatselijk mist en koelt het af naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar later is er veel zon en blijft het droog bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB meldt een stevige ochtendspits door veel ongelukken en regenachtig weer. Donderdagochtend om 20 over 8 stond er 909 kilometer file. Normaal gesproken staat er op een donderdagochtend rond dat tijdstip gemiddeld 460 kilometer file. Op de A7 en A9 in Noord-Holland zorgen ongelukken voor ongeveer een uur vertraging. Ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch staan in beide richtingen files van ongeveer 3 kwartier na ongelukken. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het verkeer 40 minuten vertraagd, deels vanwege bergingswerkzaamheden. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina. Nederlandse musea hebben vorig jaar 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is 2,6% meer dan een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het bezoekersaantal ligt daarmee bijna op het niveau van voor corona. In 2019 telden de musea nog 32,6 miljoen bezoeken. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland en deed vooral de grote kunstmusea in Noord-Holland aan. Minister Thierry Aartsen heeft de nieuwe zelfstandige wet concreter ingevuld. Een ZZP'er moet minstens 3 opdrachtgevers hebben gehad in het voorgaande en lopende kalenderjaar om de zelfstandige toets te doorstaan. Ook moeten zelfstandigen voldoen aan randvoorwaarden, zoals het hebben van een btw-nummer en een verzekering tegen risico's voor een nog vast te stellen minimumbedrag. Daarnaast komt er een toets die erop toe

0: Hollander.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase premier Modi heeft de Indiase piloot die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn co-piloot op een Fly Dubai-toestel een held genoemd. Modi prees de piloot, Smit Machtjar, voor zijn moed en vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen, ondanks zijn ernstige verwondingen. Ook de Israëlische premier Netanyahu prees Machtjar voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv en maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. De Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft nieuwe militaire projecten aangekondigd, waaronder Project Meridian. Dat project onderzoekt de toekomst van oorlogsvoering en komt onder leiding van Elon Musk, Palmer Luckey van Anduril Industries en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich. Het initiatief moet wapens en systemen ontwikkelen die toekomstige generaties nodig hebben. Hegseth zei tijdens een toespraak op een marinebasis dat het onderzoek gebruik maakt van de beste voorspellers van toekomstige conflicten, ook buiten het Pentagon. Het doel is creatief naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden en vaardigheden belangrijk worden.
3: En nu het economisch nieuws.
2: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
4: De Amsterdamse beurs is voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX-index stond kort na opening 0,5% lager op 1109 punten. In de eerste 9 maanden van het jaar steeg de hoofdgraadmeter ruim 15%.

0: 6%. Ook elders in Europa stonden de beurzen op verlies. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag. Er was een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk is bereid om bij het Nederlands elftal recht centraal in de verdediging te spelen als dat nodig is. De aanvoerder gaf dat aan in een gesprek met bondscoach Xavi Hernandez, hoewel het niet zijn favoriete positie is. Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag met een voetblessure en wordt normaal gesproken vervangen door Jurriën Timber. Oranje speelt donderdag in de Nations League tegen Griekenland, dat met 6 punten koploper is in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
4: Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds vaker droog, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen meer zon en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt, met nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op, met kans op een enkele bui. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het drukste moment van de ochtendspits stond er donderdag 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. Net na 9 uur 's ochtends was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-Ocellevan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de Museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen. Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland, Wilma Schrover, is de nummer 2 op de lijst. De ANWB meldt een stevige ochtendspits door veel ongelukken en regenachtig weer. Donderdagochtend om 20 over 8 stond er 909 kilometer file. Normaal gesproken staat er op een donderdagochtend rond dat tijdstip gemiddeld 460 kilometer file. Op de A7 en A9 in Noord-Holland zorgen ongelukken voor ongeveer een uur vertraging. Ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch staan in beide richtingen files van ongeveer 3 kwartier na ongelukken. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het verkeer 40 minuten vertraagd, deels vanwege bergingswerkzaamheden. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken.
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt op een Russische dodenlijst te staan. De Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem daarover geïnformeerd. De 63-jarige Kasparov schrijft op Telegram dat hij geschokt is, maar niet verbaasd. Hij ontvluchtte Rusland in 2013 en woont nu in New York. Kasparov zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen. Hij zet zich momenteel in voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden om schade in Oekraïne te compenseren. De Indiase premier Modi heeft de Indiase piloot die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn co-piloot op een Fly Dubai-toestel een held genoemd. Modi prees de piloot, Smit Machtjar, voor zijn moed en vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen, ondanks zijn ernstige verwondingen. Ook de Israëlische premier Netanyahu prees Machtjar voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv en maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. De website van hackersgroep Shiny Hunters is woensdag offline gegaan. Dat gebeurde een dag nadat de deadline verstreek die de groep aan het FBI had gesteld om een verklaring over de groep in te trekken. Het is onduidelijk waarom de website offline is. Volgens het FBI heeft Shiny Hunters sinds vorig jaar meer dan 140 organisaties gehackt. De groep in de minstens $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie pakte deze week een Nederlander op. Hij wordt verdacht in het onderzoek naar Shiny Hunters en van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk is bereid om bij het Nederlands elftal recht centraal in de verdediging te spelen als dat nodig is. De aanvoerder gaf dat aan in een gesprek met bondscoach Xavi Hernandez, hoewel het niet zijn favoriete positie is. Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag met een voetblessure en wordt normaal gesproken vervangen door Jurriën Timber. Oranje speelt donderdag in de Nations League tegen Griekenland, dat met 6 punten koploper is in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan doen we het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het nog lang bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond komen er opklaringen. Er kan nog een enkele bui voorkomen. In het uiterste oosten mogelijk langduriger regen. Morgen eerst wat mist, maar later veel zon en droog weer, met temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op één na drukste ochtendspits van het jaar was. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen. Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland Wilma Schrover is de nummer 2 op de lijst. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, De Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. 21 verdachten zijn gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugssmokkel via de luchthaven van Brussel. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden, 2 in Frankrijk. Het drugsnetwerk stuurde leden met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Brussel. Deze reizigers haalden hun koffer niet zelf op, maar vertrokken zonder de bagage mee te nemen. Andere leden boekten goedkope vliegtickets om toegang te krijgen tot het vliegveld en de koffers met drugs van de bagageband te halen. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland aangehouden. Schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov zegt op een Russische dodenlijst te staan. De Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem daarover geïnformeerd. De 63-jarige Kasparov schrijft op Telegram dat hij geschokt is, maar niet verbaasd. Hij ontvluchtte Rusland in 2013 en woont nu in New York. Kasparov zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen. Hij zet zich momenteel in voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden om schade in Oekraïne te compenseren. De Indiase premier Modi heeft de Indiase piloot die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn co-piloot op een Fly Dubai-toestel een held genoemd. Modi prees de piloot, Smit Machtjar, voor zijn moed en vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen, ondanks zijn ernstige verwondingen. Ook de Israëlische premier Netanyahu prees Machtjar voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv en maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. De Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min op 1109 punten.
5: De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Virgil van Dijk is bereid om bij het Nederlands elftal recht centraal in de verdediging te spelen als dat nodig is. De aanvoerder gaf dat aan in een gesprek met bondscoach Xavi Hernandez, hoewel het niet zijn favoriete positie is. Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag met een voetblessure en wordt normaal gesproken vervangen door Jurriën Timber. Oranje speelt donderdag in de Nations League tegen Griekenland, dat met 6 punten koploper is in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. Vanmiddag laat de zon zich in het westen vaker zien en blijft het daar meestal droog. In het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en nog een enkele bui mogelijk. Vannacht droog met plaatselijk mist en minimaal 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar later komt de zon flink door en blijft het droog bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op één na drukste ochtendspits van het jaar was. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen. Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland, Wilma Schrover, is de nummer 2 op de lijst. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNR Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters. De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsen Cornelissen op de voorpagina.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
5: Schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov staat volgens eigen zeggen op een Russische dodenlijst. De Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem daarover geïnformeerd. De 63-jarige Kasparov ontvluchtte Rusland in 2013 en woont nu in New York. Hij zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen en zet zich momenteel in voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden om schade in Oekraïne te compenseren. Volgens de Spaanse krant El Mundo ontdekten Amerikaanse autoriteiten dat een groep van 5 door het Kremlin geworven personen moordopdrachten zou uitvoeren. Een van hen zou foto's hebben gemaakt in Washington ter voorbereiding op een moordpoging op de Russische dissident Ilya Ponomaryov. 21 verdachten zijn gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugsmokkel via de Brusselse luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Het drugsnetwerk stuurde leden met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Zaventem. Andere leden boekten goedkope vliegtickets om toegang te krijgen tot het vliegveld en de koffers met drugs van de bagageband te halen. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland aangehouden en België heeft om hun overlevering gevraagd. De Indiase premier Modi heeft de Indiase piloot die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn co-piloot op een Fly Dubai-toestel een held genoemd. Modi prees de piloot, Smit Machtjar, voor zijn moed en vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen, ondanks zijn ernstige verwondingen. Ook de Israëlische premier Netanyahu prees Machtjar voor zijn buitengewone moed tijdens het afweren van zijn co-piloot. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv en maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Afghanistan, waarbij volgens het Pakistanse ministerie van Informatie 22 terroristen zijn gedood. De aanvallen waren gericht op schuilplaatsen van de terroristische organisaties Fitna al-Qari en Fitna al-Hindustan. Ook wapens en munitie zijn vernietigd. De Taliban spreken de Pakistanse lezing tegen en zeggen dat 9 Afghaanse burgers zijn omgekomen, onder wie vrouwen en kinderen. De Taliban noemen de aanvallen een daad van agressie en een misdaad. De ter dood veroordeelde Amerikaanse Christa Pike is na het toedienen van 2 dodelijke injecties nog in leven. Dat melden Amerikaanse en Britse media op basis van haar advocaten en getuigen. De autoriteiten in de staat Tennessee bevestigen dit. Het Tennessee Department of Correction zegt dat het wettelijk vastgestelde executieprotocol volledig is gevolgd. Pike is overgebracht naar een medische instelling buiten de gevangenis. Pike kreeg de doodstraf voor de moord in 1995 op een 19-jarige vrouw. Die voerde zij als 18-jarige samen met haar vriend uit. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
7: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
8: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
9: Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
10: De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden.
11: Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen.
14: Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
15: Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken droog, behalve helemaal in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar overwegend droog. In het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar in het uiterste oosten kan het nog langer regenen. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met landinwaarts plaatselijk mist. Morgen lost de mist op en krijgen we veel zon, bij temperaturen rond de 20 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op één na drukste ochtendspits van het jaar was. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen. Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland Wilma Schrover is de nummer 2 op de lijst. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. De website van hackersgroep Shiny Hunters is niet offline, maar verhuisd naar een nieuw adres. Dat zegt de groep tegen BNN Nieuwsradio. Volgens Shiny Hunters was de verhuizing nodig na herhaalde DDoS-aanvallen door rivalen en problemen bij datacenters.
19: De groep zegt vooraf een onderhoudsmelding te hebben gepubliceerd, maar die is bij de verhuizing verloren gegaan. Het verdwijnen van de website viel op omdat een ultimatum van de hackers aan de FBI was verstreken. De grote Nederlandse dagbladen hebben donderdag een foto van Paulien Cornelissen op de voorpagina geplaatst. De 50-jarige schrijfster en cabaretière overleed woensdag aan de gevolgen van kanker. NRC en de Volkskrant besteden meerdere pagina's aan haar overlijden. Trouw noemt haar op de cover een unieke observator van onze taal. Ook het Parool, de Telegraaf en het AD plaatsten

0: over de komst van een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hierin samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt zegt niet met welke landen wordt gesproken. Maar algemeen wordt aangenomen dat het gaat om Rwanda en mogelijk Oeganda. Volgens de minister moeten de overeenkomsten juridisch houdbaar zijn en dat kost tijd. De EU-ministers nemen donderdag een definitief besluit over de terugkeerregeling. De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak een historische overwinning. Een door de VS geleide coalitie eindigde woensdag na ruim 10 jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen. Maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De revolutionaire garde roept op tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten. Volgens de IRG heeft de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid gebracht, maar juist onveiligheid, terrorisme en instabiliteit veroorzaakt.
1: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats. Schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov staat volgens eigen zeggen op een Russische dodenlijst. De Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem daarover geïnformeerd. De 63-jarige Kasparov ontvluchtte Rusland in 2013 en woont nu in New York. Hij zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen en zet zich momenteel in voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden om schade in Oekraïne te compenseren. Volgens de Spaanse krant El Mundo ontdekten Amerikaanse autoriteiten dat een groep van 5 door het Kremlin geworven personen moordopdrachten zou uitvoeren. Een van hen zou foto's hebben gemaakt in Washington ter voorbereiding op een moordpoging op de Russische dissident Ilya Ponomaryov. 21 verdachten zijn gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugsmokkel via de Brusselse luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Het drugsnetwerk stuurde leden met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Zaventem. Andere leden boekten goedkope vliegtickets om toegang te krijgen tot het vliegveld en de koffers met drugs van de bagageband te halen. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland aangehouden en België heeft om hun overlevering gevraagd. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies op tot het einde van dit jaar. Gouverneur Bill Lee neemt die beslissing nadat de executie van Christa Pike afgelopen nacht mislukte. Pike overleefde de dodelijke injecties die haar werden toegediend. Ze was op 18-jarige leeftijd veroordeeld voor moord. Lee wil onderzoeken wat er misging bij de eerste executie van een vrouw in Tennessee in 2 eeuwen. En nu het economisch nieuws. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7%.

0: 7%, op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden. De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de cao-lonen in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 4% hoger lagen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de cao-lonen nog met gemiddeld 4,6% stegen. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen met gemiddeld 0,8% gestegen. De cao-lonen in de bouw en bij specialistische zakelijke diensten, zoals advocaten en accountants, stegen het sterkst met 5%. In de horeca was de loonstijging met 2,9% het laagst.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Mark Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwman stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. De wind is zwak tot matig en draait van zuidoost naar zuidwest. Vanmiddag zijn er in het westen perioden met zon. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond komen er opklaringen met hier en daar nog een bui. In het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar later krijgen we veel zon en blijft het droog bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel verhuist op 12 oktober van Zuidwolde en Warfum naar het evenemententerrein in Bijlen. De gemeente Midden-Drenthe stelt die ruimte beschikbaar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De verhuizing betekent voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De capaciteit in Bijlen ligt rond de 200 personen per nacht. De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn. Waterschappen roepen dierenbezitters op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. Die stoffen komen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terecht. Dierenarts Stijn Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen, maar adviseert mensen zich goed te laten adviseren. Hij raadt aan ontlasting altijd op te ruimen en bij restafval te gooien, niet bij GFT-afval. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het op 1 na drukste ochtendspits van het jaar was. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer.
4: De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen. Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe Statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland Wilma Schrover is de nummer 2 op de lijst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen demonstreren scholieren tegen vermeende gebreken van het Franse onderwijs. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille blokkeren demonstranten campusgebouwen. De demonstranten zijn ontevreden over de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht later dit jaar een akkoord over de komst van een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hierin samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt zegt niet met welke landen wordt gesproken. Maar algemeen wordt aangenomen dat het gaat om Rwanda en mogelijk Oeganda. Volgens de minister moeten de overeenkomsten juridisch houdbaar zijn en dat kost tijd. De EU-ministers nemen donderdag een definitief besluit over de terugkeerregeling.
6: De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak een historische overwinning. Een door de VS geleide coalitie eindigde woensdag na ruim 10 jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen. Maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De revolutionaire garde roept op tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten. Volgens de IRG heeft de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid gebracht, maar juist onveiligheid, terrorisme en instabiliteit veroorzaakt.
5: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats. Schaakgrootmeester en Kremlin-criticus Garry Kasparov staat volgens eigen zeggen op een Russische dodenlijst. De Amerikaanse en Litouwse inlichtingendiensten hebben hem daarover geïnformeerd. De 63-jarige Kasparov ontvluchtte Rusland in 2013 en woont nu in New York. Hij zegt zich niet het zwijgen te laten opleggen en zet zich momenteel in voor het vrijmaken van bevroren Russische tegoeden om schade in Oekraïne te compenseren. Volgens de Spaanse krant El Mundo ontdekten Amerikaanse autoriteiten dat een groep van 5 door het Kremlin geworven personen moordopdrachten zou uitvoeren. Een van hen zou foto's hebben gemaakt in Washington ter voorbereiding op een moordpoging op de Russische dissident Ilya Ponomaryov. 21 verdachten zijn gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugsmokkel via de Brusselse luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Het drugsnetwerk stuurde leden met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Zaventem. Andere leden boekten goedkope vliegtickets om toegang te krijgen tot het vliegveld en de koffers met drugs van de bagageband te halen. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland aangehouden en België heeft om hun overlevering gevraagd.
7: En nu het economisch nieuws.
8: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
9: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
10: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
11: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
12: Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
13: De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de 10 belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13%. Door toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied onder druk te staan. Kopers in Azië en Afrika zoeken daarom naar andere leveranciers. Ook ongunstige weersomstandigheden verstoren de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen klaart het langzaam op, maar in het oosten blijft het nog nattig. Vanmiddag schijnt in het westen de zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het nog bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op met nog een enkele bui. Alleen in het uiterste oosten kan het langer regenen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met lokaal mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen eerst wat mist, daarna veel zon en droog weer bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel verhuist op 12 oktober van Zuidwolde en Warfum naar het evenemententerrein in Bijlen. De gemeente Midden-Drenthe stelt die ruimte beschikbaar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De verhuizing betekent voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De capaciteit in Bijlen ligt rond de 200 personen per nacht. De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn. Waterschappen roepen dierenbezitters op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. Die stoffen komen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terecht. Dierenarts Stijn Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen, maar adviseert mensen zich goed te laten adviseren. Hij raadt aan ontlasting altijd op te ruimen en bij restafval te gooien, niet bij GFT-afval. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op 1 na drukste ochtendspits van het jaar was. Senator Martin van Rooyen is weer de lijsttrekker voor 50PLUS voor de Eerste Kamer. De partij heeft nu een zetel in de Senaat, maar verwacht door goede peilingen een flinke winst te behalen.
14: Eerste Kamerleden worden na de Provinciale Statenverkiezingen gekozen door de nieuwe statenleden. Directeur van Senioren Brabant-Zeeland Wilma Schrover is de nummer 2 op de lijst.
15: De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties zoals in de Spaanse exclave Ceuta snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen demonstreren scholieren tegen vermeende gebreken van het Franse onderwijs. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille blokkeren demonstranten campusgebouwen. De demonstranten zijn ontevreden over de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters.
17: De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak een historische overwinning. Een door de VS geleide coalitie eindigde woensdag na ruim 10 jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen. Maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De Revolutionaire Garde roept op tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten. Volgens de IRG heeft de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid gebracht, maar juist onveiligheid, terrorisme en instabiliteit veroorzaakt.
18: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats.
19: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht later dit jaar een akkoord over de komst van een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hierin samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt zegt niet met welke landen wordt gesproken. Maar algemeen wordt aangenomen dat het gaat om Rwanda en mogelijk Oeganda. Volgens de minister moeten de overeenkomsten juridisch houdbaar zijn en dat kost tijd. De EU-ministers nemen donderdag een definitief besluit over de terugkeerregeling.
20: 21 verdachten zijn gearresteerd in België en Frankrijk in een onderzoek naar drugsmokkel via de Brusselse luchthaven Zaventem. 19 verdachten werden woensdag in België aangehouden en 2 in Frankrijk. Het drugsnetwerk stuurde leden met drugs in hun ingecheckte bagage vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika naar Zaventem. Andere leden boekten goedkope vliegtickets om toegang te krijgen tot het vliegveld en de koffers met drugs van de bagageband te halen. Eerder waren al 2 verdachten in Nederland aangehouden en België heeft om hun overlevering gevraagd.
21: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september schoot de verkoop echter met bijna 13% omhoog. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
22: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
23: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
24: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
25: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
26: Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, maar in het oosten blijft het langer nat. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidwesten. Vanmiddag breekt in het westen de zon door en blijft het daar droog. In het midden en oosten valt nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond klaart het op met hier en daar een bui. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met overdag zo'n 20 graden.
27: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het belastingplan moet nog worden aangepast aan de hand van wensen uit de Kamer. Dat zegt financiënminister Eelco Heijnen aan het begin van de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Hij snapt heel goed dat partijen nog veranderingen willen. Heijnen kondigt aan later in het debat te schetsen waar hij denkt dat mogelijke oplossingen liggen. Oppositiepartijen JA21 en PRO gaven woensdag aan niet van plan te zijn het huidige belastingplan te steunen. De partijen zijn het niet eens met de geplande hogere belastingen voor werkenden, maar over alternatieven verschillen ze van mening. Heijnen is nog altijd optimistisch dat een meerderheid van de Kamer dit najaar voor het belastingplan stemt.
4: Waterschappen roepen dierenbezitters op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. Die stoffen komen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terecht. Dierenarts Stijn Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen, maar adviseert mensen zich goed te laten adviseren. Hij raadt aan ontlasting altijd op te ruimen en bij restafval te gooien, niet bij GFT-afval.
2: De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel verhuist op 12 oktober van Zuidwolde en Warfum naar het evenemententerrein in Bijlen. De gemeente Midden-Drenthe stelt die ruimte beschikbaar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De verhuizing betekent voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De capaciteit in Bijlen ligt rond de 200 personen per nacht. De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op één na drukste ochtendspits van het jaar was. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Eleanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altay-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines.
6: In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties zoals in de Spaanse exclave Ceuta snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen demonstreren scholieren tegen vermeende gebreken van het Franse onderwijs. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille blokkeren demonstranten campusgebouwen.
7: De demonstranten zijn ontevreden over de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters.
8: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht later dit jaar een akkoord over de komst van een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hierin samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt zegt niet met welke landen wordt gesproken. Maar algemeen wordt aangenomen dat het gaat om Rwanda en mogelijk Oeganda. Volgens de minister moeten de overeenkomsten juridisch houdbaar zijn en dat kost tijd. De EU-ministers nemen donderdag een definitief besluit over de terugkeerregeling.
9: De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak een historische overwinning. Een door de VS geleide coalitie eindigde woensdag na ruim 10 jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen. Maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De revolutionaire garde roept op tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten. Volgens de IRG heeft de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid gebracht, maar juist onveiligheid, terrorisme en instabiliteit veroorzaakt.
10: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
11: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
12: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
13: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
14: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
15: Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen.
1: Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil dit seizoen minstens één race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose RED-S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en finishen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en eindigen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen op de weg organiseerde, was in 2023 in Drenthe.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit steeds vaker droog, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest. Vanmiddag breekt in het westen de zon door en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond volgen opklaringen en is er kans op een enkele bui. In het uiterste oosten mogelijk langer regen. Morgen eerst wat mist, later veel zon en droog bij zo'n 20 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het belastingplan moet nog worden aangepast aan de hand van wensen uit de Kamer. Dat zegt financiënminister Eelco Heijnen aan het begin van de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Hij snapt heel goed dat partijen nog veranderingen willen.
17: Heijnen kondigt aan later in het debat te schetsen waar hij denkt dat mogelijke oplossingen liggen. Oppositiepartijen JA21 en PRO gaven woensdag aan niet van plan te zijn het huidige belastingplan te steunen. De partijen zijn het niet eens met de geplande hogere belastingen voor werkenden, maar over alternatieven verschillen ze van mening. Heijnen is nog altijd optimistisch dat een meerderheid van de Kamer dit najaar voor het belastingplan stemt. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek

0: Middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. Die stoffen komen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terecht. Dierenarts Stijn Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen, maar adviseert mensen zich goed te laten adviseren. Hij raadt aan ontlasting altijd op te ruimen en bij restafval te gooien, niet bij GFT-afval. Donderdagochtend stond er op het drukste moment 577 kilometer file. Dat maakt het de drukste donderdagochtendspits van 2026, meldt Rijkswaterstaat. De drukte komt door regen en ongelukken. Vooral op de A7 en A9 in Noord-Holland stonden lange files door ongelukken, met ongeveer 70 minuten vertraging. Volgens de ANWB, die ook N-wegen meetelt, ging het om 935 kilometer file, waarmee het de op één na drukste ochtendspits van het jaar was. Nederlandse musea hebben vorig jaar samen 31,6 miljoen bezoeken getrokken. Dat is een stijging van 2,6% vergeleken met een jaar eerder, meldt de museumvereniging. Het museumbezoek is daarmee bijna terug op het niveau van voor de coronaperiode. Ruim een kwart van de bezoekers kwam uit het buitenland. De musea draaiden bij elkaar vorig jaar een omzet van 1,38 miljard euro. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had wel graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Makelaars die uit het register worden gegooid, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister werkt aan het voorstel omdat het de sector de afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland de NAVO niet uit evenwicht brengt met dreigementen over kernwapens. Rusland klaagde deze week over, volgens Moskou, dreigende taal en manoeuvres van de NAVO tegen Kaliningrad. De Russische ambassade in België waarschuwde dat Rusland alle wapens kan inzetten, ook atoomwapens, als het bondgenootschap Kaliningrad bedreigt. Van Sina zegt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem is de NAVO gewend aan verbaal gespierde uitspraken van Rusland, maar moet het land niet worden onderschat. In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altay-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties, zoals in de Spaanse exclave Ceuta, snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden

0: asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen demonstreren scholieren tegen vermeende gebreken van het Franse onderwijs. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille blokkeren demonstranten campusgebouwen. De demonstranten zijn ontevreden over de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters. De Iraanse Revolutionaire Garde noemt de terugtrekking van de Amerikaanse krijgsmacht uit Irak een historische overwinning. Een door de VS geleide coalitie eindigde woensdag na ruim 10 jaar haar missie in Irak. De coalitie werd in 2014 opgericht om Islamitische Staat te bestrijden. Die terroristische groepering werd in 2017 in Irak verslagen. Maar coalitietroepen bleven actief tegen de restanten van IS. De Revolutionaire Garde roept op tot het vertrek van Amerikaanse troepen uit het hele Midden-Oosten. Volgens de IRG heeft de Amerikaanse aanwezigheid geen veiligheid gebracht, maar juist onveiligheid, terrorisme en instabiliteit veroorzaakt. En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%. De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil dit seizoen minstens één race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt, met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond opklaringen en in het uiterste oosten mogelijk nog wat regen. Morgen eerst plaatselijk mist, daarna veel zon en droog weer met ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Blunders stapelden zich op toen de TU Delft persoonsgegevens van meer dan 267.000 mensen naar de cloud verplaatste. Dat schrijft Universiteitsblad Delta. De universiteit zag gevoelige medische persoonsgegevens over het hoofd. Ook verzuimde zij, ondanks waarschuwingen, om de data op te schonen, waardoor informatie meereisde die al lang verwijderd had moeten zijn. Volgens deskundigen schond de universiteit hiermee de rechten van studenten en oud-studenten. Sinds de vorige update van het RIVM van 24 september zijn 4 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd. Alle besmette patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. Nederland is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de VS en een selecte groep koplopers binnen de NAVO. Ze komen later deze maand bijeen in Polen. De Amerikaanse onderminister van Defensie, Bridge Colby, die is belast met de Europeanisering van de NAVO, vergadert met topambtenaren van Nederland, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Noorwegen. Deze landen zijn uitverkoren omdat ze veel meer zijn gaan uitgeven aan Defensie en zouden voorop lopen in het overnemen van taken van de Amerikanen. Belangrijke NAVO-landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië ontbreken opnieuw bij het overleg. Het belastingplan moet nog worden aangepast aan de hand van wensen uit de Kamer. Dat zegt financiënminister Eelco Heijnen aan het begin van de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Hij snapt heel goed dat partijen nog veranderingen willen. Heijnen kondigt aan later in het debat te schetsen waar hij denkt dat mogelijke oplossingen liggen. Oppositiepartijen JA21 en PRO gaven woensdag aan niet van plan te zijn het huidige belastingplan te steunen. De partijen zijn het niet eens met de geplande hogere belastingen voor werkenden, maar over alternatieven verschillen ze van mening. Heijnen is nog altijd optimistisch dat een meerderheid van de Kamer dit najaar voor het belastingplan stemt. Waterschappen roepen dierenbezitters op verstandig om te gaan met middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. Die stoffen komen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terecht. Dierenarts Stijn Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen, maar adviseert mensen zich goed te laten adviseren. Hij raadt aan ontlasting altijd op te ruimen en bij restafval te gooien. Niet bij GFT-afval. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel verhuist op 12 oktober van Zuidwolde en Warfum naar het evenemententerrein in Bijlen. De gemeente Midden-Drenthe stelt die ruimte beschikbaar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De verhuizing betekent voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De capaciteit in Bijlen ligt rond de 200 personen per nacht. De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altai-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël, op 7 oktober 2023, meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex, die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines.
4: Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties, zoals in de Spaanse exclave Ceuta, snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen demonstreren scholieren tegen vermeende gebreken van het Franse onderwijs. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille blokkeren demonstranten campusgebouwen. De demonstranten zijn ontevreden over de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats.
5: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%. De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26. En in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op. Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen wil dit seizoen minstens 1 race winnen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zei dat woensdag in Maleisië, waar dit weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt verreden. Verstappen won in zijn carrière al 71 Grand Prix, maar dit seizoen kon hij nog geen overwinning bijschrijven. Hij eindigde wel 4 keer als tweede en 3 keer als derde. De Nederlander worstelt dit seizoen met grip en balans van zijn auto, maar zegt dat de snelheid in Baku goed was. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López. Mark Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgen we in het westen wat zon en blijft het daar droog. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. Het wordt zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond klaart het op met hier en daar nog een bui. In het uiterste oosten mogelijk wat meer regen. Morgen is het een stuk zonniger en blijft het droog, met temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister David van Wil van Justitie is tevreden met het besluit van de Europese Unie om dit jaar geen begrotingssteun meer te geven aan Sierra Leone. Nederland wil dat Sierra Leone de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd, uitlevert aan Nederland. Die pogingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Van Wil is donderdag in Luxemburg, waar de EU-justitieministers maatregelen bespreken tegen georganiseerde misdaad en landen die drugscriminelen de hand boven het hoofd houden. De minister wil dat de EU ook sancties gaat instellen tegen landen die veroordeelde drugscriminelen tegen uitlevering beschermen. Nederland is opnieuw uitgenodigd voor overleg met de VS en een selecte groep koplopers binnen de NAVO. Ze komen later deze maand bijeen in Polen. De Amerikaanse onderminister van Defensie, Bridge Colby, die is belast met de Europeanisering van de NAVO, vergadert met topambtenaren van Nederland, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Noorwegen. Deze landen zijn uitverkoren omdat ze veel meer zijn gaan uitgeven aan Defensie en zouden voorop lopen in het overnemen van taken van de Amerikanen. Belangrijke NAVO-landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië ontbreken opnieuw bij het overleg. Blunders stapelden zich op toen de TU Delft persoonsgegevens van meer dan 267.000 mensen naar de cloud verplaatste. Dat schrijft Universiteitsblad Delta. De universiteit zag gevoelige medische persoonsgegevens over het hoofd. Ook verzuimde zij, ondanks waarschuwingen, om de data op te schonen, waardoor informatie meereisde die al lang verwijderd had moeten zijn. Volgens deskundigen schond de universiteit hiermee de rechten van studenten en oud-studenten. Sinds de vorige update van het RIVM van 24 september zijn 4 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd. Alle besmette patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. Het belastingplan moet nog worden aangepast aan de hand van wensen uit de Kamer. Dat zegt financiënminister Eelco Heijnen aan het begin van de tweede dag van de Algemene Financiële Beschouwingen. Hij snapt heel goed dat partijen nog veranderingen willen. Heijnen kondigt aan later in het debat te schetsen waar hij denkt dat mogelijke oplossingen liggen. Oppositiepartijen JA21 en PRO gaven woensdag aan niet van plan te zijn het huidige belastingplan te steunen. De partijen zijn het niet eens met de geplande hogere belastingen voor werkenden, maar over alternatieven verschillen ze van mening. Heijnen is nog altijd optimistisch dat een meerderheid van de Kamer dit najaar voor het belastingplan stemt. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers zonder slaapplek in Ter Apel verhuist op 12 oktober van Zuidwolde en Warfum naar het evenemententerrein in Bijlen. De gemeente Midden-Drenthe stelt die ruimte beschikbaar op verzoek van de minister van Asiel en Migratie. De verhuizing betekent voor asielzoekers een kortere reis vanaf Ter Apel. De capaciteit in Bijlen ligt rond de 200 personen per nacht. De nachtopvang moet tot 25 januari beschikbaar zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
5: De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altay-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines.
6: In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties zoals in de Spaanse exclave Ceuta snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties.
4: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats.
7: En nu het economisch nieuws. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
5: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders.
8: Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
9: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
10: Netbeheerder Liander krijgt nauwelijks op tijd grond voor nieuwe elektriciteitsstations. In 2026 heeft Liander pas op 6 plekken grond verkregen. Dat waren er over heel 2024 nog 26 en in 2025 nog 20. Onderhandelingen en besluitvorming blijven volgens de netbeheerder langdurig hangen zonder doorbraak. Daardoor blijven klanten langer op de wachtlijst en lopen woningbouw en verduurzaming vertraging op.
11: Winkeliers in Nederland hebben in augustus meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste groei in bijna een jaar tijd. De toename is voor een deel het gevolg van prijsverhogingen. Het volume, de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 2,7% hoger dan een jaar geleden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Argentinië heeft zijn eerste interland na de verloren WK-finale tegen Spanje met 4-0 gewonnen van Bolivia. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld in Córdoba. Sterspeler Lionel Messi ontbrak. Hij kondigde deze zomer aan te stoppen als international. De 39-jarige Messi speelt op 6 oktober nog wel een afscheidswedstrijd tegen Benin in Buenos Aires. De doelpunten kwamen op naam van Lautaro Martinez, Nicolas Paz, Cristian Romero en José López.
2: Mark Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Red S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde, was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de Grote Prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen droog, behalve in het oosten. De temperatuur loopt later op naar ongeveer 21 graden. Vanmiddag krijgt het westen wat zon en blijft het daar droog, maar in het midden en oosten valt nog af en toe regen. Vanavond meer opklaringen met misschien nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer regent. Vannacht wordt het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar zo'n 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist op en krijgen we perioden met zon. Later zelfs veel zon bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel van minister Boekholt O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De woonminister wil met het voorstel ervoor zorgen dat makelaars zich houden aan wettelijke gedragsnormen. De Belangenvereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele proces van het kopen van een huis eerlijker en transparanter maken. Met dit voorstel worden er alleen wettelijke regels aan het beroep van makelaar gesteld. De minister wil een register omdat het de sector zelf niet is gelukt om problemen op te lossen. Blijkt ook uit de vele meldingen bij het meldpunt voor misstanden van Vereniging Eigen Huis.
14: Sinds de vorige update van het RIVM van 24 september zijn 4 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. In 2026 zijn in totaal 9 patiënten met een West-Nijl-virusinfectie overleden. Het RIVM verwacht dat de uitbraak van het West-Nijl-virus over zijn piek heen is, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Financiënminister Ilko Heijnen verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet geraamd had. De miljardenbezuinigingen op uitkeringen zijn door het kabinet uit de boeken gehaald, om werkgevers en vakbonden de kans te geven om met een plan te komen. Volgens Heijnen beseffen werkgevers en werknemers dat het hele land nu naar hen kijkt voor een sociaal akkoord. Het geld dat nu niet wordt opgehaald bij de sociale zekerheid moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries. Als de sociale partners zich aan hun belofte houden, gaat het volgens Heijnen om een non-discussie.
15: Vakbond JuVox noemt concrete maatregelen om medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren. De bond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. JuVox zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers.
16: De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Boekholt O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had alleen graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Boekholt O'Sullivan werkt aan het voorstel omdat het de sector afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Vastgoed Nederland is blij met het voorstel en zegt dat vrijwilligheid hier niet werkt.
17: Minister David van Wil van Justitie is tevreden met het besluit van de Europese Unie om dit jaar geen begrotingssteun meer te geven aan Sierra Leone.
18: Nederland wil dat Sierra Leone de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos genoemd, uitlevert aan Nederland. Die pogingen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Van Weel is donderdag in Luxemburg, waar de EU-justitieministers maatregelen bespreken tegen georganiseerde misdaad en landen die drugscriminelen de hand boven het hoofd houden. De minister wil dat de EU ook sancties gaat instellen tegen landen die veroordeelde drugscriminelen tegen uitlevering beschermen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
20: De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altay-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines.
21: In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor een vergadering van EU-ministers van asiel en migratie. Hij vindt dit nodig om situaties zoals in de Spaanse exclave Ceuta snel het hoofd te kunnen bieden. Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties.
22: De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het incident tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië, nadat een piloot de andere piloot met een mes aanviel. Het onderzoek kijkt naar de omstandigheden en motieven, waaronder of de aanval gepland was en of er verband is met terroristische activiteiten. De VAE zijn bevoegd om het incident te onderzoeken, omdat het vliegtuig in het land is geregistreerd. De wetgeving van de VAE is van toepassing, ook al vond het incident buiten het land plaats.
23: En nu het economisch nieuws.
24: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van de hand dat het verboden Schummel-software in campers heeft geplaatst.
0: De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor waarin software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober 12 uur 's middags ingaan op hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe cao in het openbaar vervoer liepen in juli vast. De bonden willen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en eisen onder meer afspraken over werkdruk en een loonsverhoging van 6%. De vakbonden denken aan 1 stakingsdag per week vanaf 12 oktober tot aan de kerst. De cao geldt voor 13.000 werknemers van onder andere Arriva en Transdev. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%. De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
4: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
5: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen.
8: De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en

0: bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de Grote Prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat.
1: De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam-toernooi haalde.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, behalve in het oosten. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidwest. Vanmiddag breekt in het westen de zon door, maar in het midden en oosten blijft het bewolkt met nog wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden. Vanavond klaart het op met hier en daar nog een bui. In het uiterste oosten mogelijk langer regen. Vannacht is het vrijwel overal droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen eerst wat mist, daarna veel zon en droog weer bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere gemeenten delen gratis regenboogvlaggen uit aan inwoners. Volgende week is Paarse Vrijdag en enkele dagen later Coming Out Dag. Met de vlaggen kunnen mensen LHBTI'ers in hun stad steunen. In Zoetermeer zijn 250 vlaggen beschikbaar bij de bibliotheek. Harderwijk roept inwoners op om op 11 oktober een regenboogvlag op te hangen en heeft 150 vlaggen beschikbaar in het gemeentehuis. Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel van minister Buchholz O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De woonminister wil met het voorstel ervoor zorgen dat makelaars zich houden aan wettelijke gedragsnormen. De Belangenvereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele proces van het kopen van een huis eerlijker en transparanter maken. Met dit voorstel worden er alleen wettelijke regels aan het beroep van makelaar gesteld. De minister wil een register omdat het de sector zelf niet is gelukt om problemen op te lossen. Blijkt ook uit de vele meldingen bij het meldpunt voor misstanden van Vereniging Eigen Huis. Sinds de vorige update van het RIVM van 24 september zijn 4 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. In 2026 zijn in totaal 9 patiënten met een West-Nijl-virusinfectie overleden. Het RIVM verwacht dat de uitbraak van het West-Nijl-virus over zijn piek heen is, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Vakbond Juvox noemt concrete maatregelen om medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren. De bond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. Juvox zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers. Financiënminister Ilko Heijnen verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet geraamd had. De miljardenbezuinigingen op uitkeringen zijn door het kabinet uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven om met een plan te komen. Volgens Heijnen beseffen werkgevers en werknemers dat het hele land nu naar hen kijkt voor een sociaal akkoord. Het geld dat nu niet wordt opgehaald bij de sociale zekerheid moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries. Als de sociale partners zich aan hun belofte houden, gaat het volgende

0: Hans Heijnen om een non-discussie. De Nederlandse Vereniging van Makelaars steunt het voorstel van woonminister Boekholt O'Sullivan om makelaars te verplichten zich in te schrijven in een beroepsregister. De makelaarsvereniging had alleen graag gezien dat makelaars die zich willen inschrijven moeten voldoen aan een opleidingseis en aantoonbaar vakbekwaam zijn. Boekholt O'Sullivan werkt aan het voorstel omdat het de sector afgelopen jaren niet is gelukt om zelf problemen op te lossen. Makelaars in het register moeten zich houden aan gedragseisen, zoals het tijdig en volledig delen van relevante informatie. Vastgoed Nederland is blij met het voorstel en zegt dat vrijwilligheid hier niet werkt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitaly Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg.
2: In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
0: De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. In de Gazastrook begint vandaag de massabegrafenis van 105 mensen die omkwamen bij een bombardement op een woonblok in Gazastad in 2023. Het gaat om het Altay-complex, dat in de weken na de aanval van Hamas op Israël, op 7 oktober 2023, meerdere keren zou zijn gebombardeerd. Volgens Al Jazeera zaten tijdens de bombardementen veel Palestijnen in het complex die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog meer dan 8000 mensen onder het puin liggen. Door Israëlische beperkingen beschikken reddings- en bergingsploegen over slechts enkele graafmachines.
2: In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba zijn vannacht explosies gehoord. Een bron gelieerd aan een alliantie van opstandelingen zegt dat zij drone-aanvallen hebben uitgevoerd, waarbij het legerhoofdkwartier een doelwit zou zijn geweest. Het geweld volgt op maanden van oplopende spanningen tussen de Ethiopische regering en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Die sloten 4 jaar geleden een vredesdeal na een burgeroorlog die ruim 500.000 mensen het leven kostte. De Nationale Inlichtingendienst verbood gisteren dronevluchten boven Addis Abeba en omgeving voor onbepaalde tijd. En nu het economisch nieuws. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van euro 5 of euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%. De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo, 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerundolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose RED-S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen op Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde, was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, behalve in het oosten. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt zo'n 21 graden. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. In het uiterste oosten regent het mogelijk langer door. Aan de kust waait het matig uit het westen. Morgen wordt het een stuk zonniger met veel droge perioden en temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet had geraamd. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Het kabinet heeft miljarden bezuinigingen op uitkeringen uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven met een plan te komen. Het geld moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert, wordt vooral het onderwijsministerie hard geraakt. Heijnen komt met een kamerbrief over de kwestie, na vragen van meerdere Kamerleden. Justitieminister David van Weel vindt het onmiddellijk stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de regering te bewegen drugscrimineel Jos Leidekkers uit te leveren aan Nederland. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren, zegt Van Weel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag. Hiermee wordt vanuit de Europese Commissie een duidelijk signaal gegeven dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen. Minister Eelco Heijnen van Financiën staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, om de kleine spaarder te ontzien.
2: Het kabinet wil de ondergrens verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen. Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. Heijnen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas. Meerdere gemeenten delen gratis regenboogvlaggen uit aan inwoners. Volgende week is Paarse Vrijdag en enkele dagen later Coming-out-dag. Met de vlaggen kunnen mensen LHBTI'ers in hun stad steunen. In Zoetermeer zijn 250 vlaggen beschikbaar bij de bibliotheek. Harderwijk roept inwoners op om op 11 oktober een regenboogvlag op te hangen en heeft 150 vlaggen beschikbaar in het gemeentehuis. Sinds de vorige update van het RIVM van 24 september zijn 4 mensen overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. In totaal zijn 12 nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. In 2026 zijn in totaal 9 patiënten met een West-Nijl-virusinfectie overleden. Het RIVM verwacht dat de uitbraak van het West-Nijl-virus over zijn piek heen is, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Vakbond JuVox noemt concrete maatregelen om medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren. De bond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. JuVox zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid. De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO.
5: En nu het economisch nieuws. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van euro 5 of euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
6: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst.
7: De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
8: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
9: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
10: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kansen om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe. Een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zwaar bewolkt met af en toe regen of een bui. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droger, behalve in het oosten. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar vrijwel droog. In het midden en oosten houdt de bewolking nog lang aan, met af en toe regen. Het wordt zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en misschien nog een bui. In het uiterste oosten mogelijk langer regen. Vannacht vrijwel overal droog met plaatselijk mist, vooral landinwaarts. Morgen eerst nog wat mist, daarna veel zon en droog met zo'n 20 graden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Ilko Heijnen van Financiën staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, om de kleine spaarder te ontzien. Het kabinet wil de ondergrens verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen.
13: Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. Heijnen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas.
14: Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet had geraamd. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Het kabinet heeft miljarden bezuinigingen op uitkeringen uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven met een plan te komen. Het geld moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert, wordt vooral het onderwijsministerie hard geraakt. Heijnen komt met een kamerbrief over de kwestie, na vragen van meerdere kamerleden.
15: Justitieminister David van Weel vindt het onmiddellijk stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de regering te bewegen drugscrimineel Jos Leidekkers uit te leveren aan Nederland. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door deze man op te pakken en uit te leveren, zegt Van Weel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag. Hiermee wordt vanuit de Europese Commissie een duidelijk signaal gegeven dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan deze criminelen.
16: Meerdere gemeenten delen gratis regenboogvlaggen uit aan inwoners. Volgende week is Paarse Vrijdag en enkele dagen later Coming Out Dag. Met de vlaggen kunnen mensen LHBTI'ers in hun stad steunen. In Zoetermeer zijn 250 vlaggen beschikbaar bij de bibliotheek. Harderwijk roept inwoners op om op 11 oktober een regenboogvlag op te hangen en heeft 150 vlaggen beschikbaar in het gemeentehuis.
17: Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel van minister Boekholt O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De woonminister wil met het voorstel ervoor zorgen dat makelaars zich houden aan wettelijke gedragsnormen. De Belangenvereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele proces van het kopen van een huis eerlijker en transparanter maken. Met dit voorstel worden er alleen wettelijke regels aan het beroep van makelaar gesteld. De minister wil een register omdat het de sector zelf niet is gelukt om problemen op te lossen. Blijkt ook uit de vele meldingen bij het meldpunt voor misstanden van Vereniging Eigen Huis.
18: Vakbond Juvox noemt concrete maatregelen om medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren. De bond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. Juvox zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad.
21: Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door twee Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, velen van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid. De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO.
0: En nu het economisch nieuws. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
21: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst.
0: De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
21: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen.
1: Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
2: Beleggers op de Amsterdamse beurs zijn voorzichtig begonnen op de eerste handelsdag van het vierde kwartaal. De AEX stond kort na de opening 0,5% in de min, op 1109 punten. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI gingen aan kop met koerswinsten tot 2,4%. KPN zakte 1,3% na de benoeming van Wouter Stammeijer tot financieel directeur per 1 november. Heineken verloor 0,7% op de dag dat Rafael Oliveira is begonnen als nieuwe topman.
22: De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwman stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Red S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op met eerst nog een enkele bui mogelijk. Vannacht is het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist halverwege de ochtend op en krijgen we perioden met zon. Het blijft droog bij ongeveer 20 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister David van Wil vindt het stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers af te dwingen. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door Leidekkers op te pakken en uit te leveren aan Nederland, zegt Van Wil. Het gaat om geld dat direct wordt overgemaakt aan de regering die onderdak biedt aan de crimineel. Van Wil noemt het stopzetten van de steun een belangrijk signaal van de Europese Commissie. De crimineel maakt volgens hem ontzettend veel kapot, ook voor de bevolking van Sierra Leone.
7: Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een beleidswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Meerdere partijen blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. Het vorige demissionaire kabinet haalde 5 kinderen naar Nederland en stak 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië, waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen.
8: Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet had geraamd. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Het kabinet heeft miljarden bezuinigingen op uitkeringen uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven met een plan te komen. Het geld moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert, wordt vooral het onderwijsministerie hard geraakt. Heijnen komt met een kamerbrief over de kwestie, na vragen van meerdere kamerleden.
9: Minister Eelco Heijnen van Financiën staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, om de kleine spaarder te ontzien. Het kabinet wil de ondergrens verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen. Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. Heijnen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas.
25: Meerdere gemeenten delen gratis regenboogvlaggen uit aan inwoners. Volgende week is Paarse Vrijdag en enkele dagen later Coming Out Dag. Met de vlaggen kunnen mensen LHBTI'ers in hun stad steunen. In Zoetermeer zijn 250 vlaggen beschikbaar bij de bibliotheek. Harderwijk roept inwoners op om op 11 oktober een regenboogvlag op te hangen en heeft 150 vlaggen beschikbaar in het gemeentehuis.
26: Vakbond JuVox noemt concrete maatregelen om medewerkers van de dienst justitiële inrichtingen te beschermen tegen bedreiging en geweld, ook buiten de gevangenismuren. De bond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Een 37-jarige man wordt ervan verdacht vrijdag een 61-jarige man te hebben doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kende de verdachte het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkzaam was. JuVox zegt dat de zaak vragen oproept over de veiligheid van medewerkers.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was.
3: Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad.
4: Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd.
10: De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg.
11: In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
12: De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO.
13: En nu het economisch nieuws. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al verkocht staan, kunnen vaak niet op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Brancheorganisatie Woningbouwers NL waarschuwt dat bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie verwachten met 25%. Die daling loopt op richting 40% in 2028. De problemen doen zich voor bij verschillende netbeheerders. Plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid. Woningbouwers NL zei eerder al dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het beschikbare budget.
14: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst.
0: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
15: De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald.

0: noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Red S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de Grote Prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met wat regen. Het wordt

0: ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op. In de kustgebieden staat nog een matige wind, verder blijft het rustig. Vannacht droog met plaatselijk mist, vooral landinwaarts. De temperatuur zakt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna volgen zonnige perioden en blijft het droog met zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Weel vindt het stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers af te dwingen. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door Leidekkers op te pakken en uit te leveren, zegt Van Weel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag, maar om het signaal dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. Als deze maatregel niet helpt, gaat Nederland via andere wegen door met het opbouwen van de druk. De EU-ministers van Justitie bespreken donderdag maatregelen tegen georganiseerde misdaad, waarbij Nederland vraagt om sancties tegen landen die veroordeelde drugscriminelen weigeren uit te leveren.
3: Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een beleidswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Meerdere partijen blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. Het vorige demissionaire kabinet haalde 5 kinderen naar Nederland en stak 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië, waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen. Minister Eelco Heijnen van Financiën staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, om de kleine spaarder te ontzien. Het kabinet wil de ondergrens verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen. Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. Heijnen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas. Minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet had geraamd. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Het kabinet heeft miljarden bezuinigingen op uitkeringen uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven met een plan te komen. Het geld moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert, wordt vooral het onderwijsministerie hard geraakt. Heijnen komt met een kamerbrief over de kwestie, na vragen van meerdere kamerleden. Meerdere gemeenten delen gratis regenboogvlaggen uit aan inwoners. Volgende week is Paarse Vrijdag en enkele dagen later Coming Out Dag. Met de vlaggen kunnen mensen LHBTI'ers in hun stad steunen. In Zoetermeer zijn 250 vlaggen beschikbaar bij de bibliotheek. Harderwijk roept inwoners op om op 11 oktober een regenboogvlag op te hangen en heeft 150 vlaggen beschikbaar in het gemeentehuis. Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel van minister Boekholt O'Sullivan voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. De woonminister wil met het voorstel ervoor zorgen dat makelaars zich houden aan wettelijke gedragsnormen. De Belangenvereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele proces van het kopen van een huis eerlijker en transparanter maken. Met dit voorstel worden er alleen wettelijke regels aan het beroep van makelaar gesteld. De minister wil een register omdat het de sector zelf niet is gelukt om problemen op te lossen. Blijkt ook uit de vele meldingen bij het meldpunt voor misstanden van Vereniging Eigen Huis.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg. In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid. De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen. Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. En nu het economisch nieuws. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al verkocht staan, kunnen vaak niet op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Brancheorganisatie Woningbouwers NL waarschuwt dat bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie verwachten met 25%. Die daling loopt op richting 40% in 2028. De problemen doen zich voor bij verschillende netbeheerders. Plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid. Woningbouwers NL zei eerder al dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het beschikbare budget. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst.
2: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%. De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen. De productie van de Nederlandse industrie is afgelopen maand gegroeid. Het gaat om de grootste stijging in bijna 4 jaar. De belangrijkste reden is een toegenomen vraag, met een forse stijging in het aantal orders. Bedrijven moesten ook gebruik maken van hun voorraad eindproducten om aan de vraag te voldoen. Richting het eind van afgelopen maand waren er wel problemen met de aanvoer van materialen door het tekort aan computerchips en de oorlog in het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Red S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde, was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de Grote Prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicote. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam-toernooi haalde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het nog een tijd bewolkt met wat regen. Het wordt zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op met nog een enkele bui mogelijk. In de kustgebieden waait het matig, verder weinig wind. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met landinwaarts plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist in de ochtend op en wordt het een zonnige dag zonder regen. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige zuidwestenwind, verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regio Utrecht wil vanaf 2028 geleidelijk weer nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Provincie, gemeente en netbeheerders Stedin en Tennet zetten daarvoor in op een betere spreiding van piekmomenten en het vaker gebruiken van batterijen en gasgeneratoren. Het project heet Aanpak Megaflex. Regiodirecteur Warmolt en Zeithof van Stedin zegt dat de gasgeneratoren slechts beperkt worden gebruikt. Stedin kiest tijdelijk voor grijs om uiteindelijk groen te kunnen zijn. Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting wil een verplicht register voor makelaars invoeren. Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel slechts een deel van de oplossing. De vereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele koopproces eerlijker en transparanter maken. De minister kiest niet voor regels over het koopproces zelf, omdat die ingrijpende gevolgen zouden hebben. Ze vreest dat de gevolgen van een overtreding vooral bij koper en verkoper terecht zouden komen.
2: Justitieminister David van Wiel vindt het stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te gewof middel om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers af te dwingen. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door Leidekkers op te pakken en uit te leveren, zegt Van Wiel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag, maar om het signaal dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. Als deze maatregel niet helpt, gaat Nederland via andere wegen door met het opbouwen van de druk. De EU-ministers van Justitie bespreken donderdag maatregelen tegen georganiseerde misdaad, waarbij Nederland vraagt om sancties tegen landen die veroordeelde drugscriminelen weigeren uit te leveren. Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een beleidswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Meerdere partijen blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. Het vorige demissionaire kabinet haalde 5 kinderen naar Nederland en stak 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië, waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen.
3: minister Eelco Heijnen van Financiën verwacht dat werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen dat een grotere besparing oplevert dan het kabinet had geraamd. Volgens hem hebben de sociale partners aangegeven die belofte waar te kunnen maken. Het kabinet heeft miljarden bezuinigingen op uitkeringen uit de boeken gehaald om werkgevers en vakbonden de kans te geven met een plan te komen. Het geld moet volgens het kabinet worden gevonden door besparingen bij andere ministeries, in afwachting van wat het sociale akkoord oplevert. Als een akkoord uitblijft of onvoldoende oplevert, wordt vooral het onderwijsministerie hard geraakt. Heijnen komt met een Kamerbrief over de kwestie, na vragen van meerdere Kamerleden.
5: Minister Eelco Heijnen van Financiën staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3, om de kleine spaarder te ontzien. Het kabinet wil de ondergrens verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen. Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. Heijnen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, velen van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg.
5: In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
7: De Belgische defensiechef Frederik van Sina zegt dat Rusland gewend is verbaal gespierd uit de hoek te komen. Hij reageert op Russische waarschuwingen over Kaliningrad, de marinehaven tussen Polen en Litouwen.
8: Rusland dreigde deze week alle wapens in te zetten, ook atoomwapens, als de NAVO de exclave zou bedreigen. Van Sina stelt dat Rusland in de oorlog met Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt die achteraf worden genuanceerd. Volgens hem zijn we in een van de meest onstabiele periodes uit de naoorlogse geschiedenis van de NAVO.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld.
11: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al verkocht staan, kunnen vaak niet op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Brancheorganisatie Woningbouwers NL waarschuwt dat bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie verwachten met 25%. Die daling loopt op richting 40% in 2028. De problemen doen zich voor bij verschillende netbeheerders. Plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid. Woningbouwers NL zei eerder al dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het beschikbare budget.
12: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers geen gehoor geven aan hun ultimatum. De onderhandelingen over een nieuwe CAO in het openbaar vervoer liepen in juli al vast. De bonden eisen dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zetten in op een loonsverhoging van 6%. De vakbonden hebben de werkgevers tot 7 oktober 12 uur 's middags gegeven om akkoord te gaan. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst.
13: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
14: De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
15: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Maak Bouwmans wordt de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint op 1 november en volgt Monique Kempf op, die bijna 10 jaar voorzitter was. Kempf blijft aan tot na de wereldkampioenschappen turnen in oktober in Rotterdam.
18: Bouwman stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft eerder bestuurlijke functies vervuld in het basketbal en volleybal. Hij wil samen met clubs, sporters, trainers en vrijwilligers bouwen aan een sterke, veilige en toegankelijke gymsport. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe. Een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op, al kan er nog een bui vallen. In de kustgebieden waait het matig, verder weinig wind. Vannacht wordt het vrijwel overal droog. Let op, landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna krijgen we perioden met zon en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Aan zee een matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sinds 24 september zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd in Nederland. 4 mensen zijn overleden. Het totale aantal gemelde besmettingen komt daarmee op 56, met in totaal 9 doden dit jaar. De meeste besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het RIVM verwacht dat de uitbraak over zijn piek heen is, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Ook bij dieren wordt het virus gevonden. Dit jaar testen 150 paarden positief.
20: Minister David van Wil vindt het stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers af te dwingen.
0: Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door leidekkers op te pakken en uit te leveren, zegt Van Weel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag, maar om het signaal dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. Als deze strafmaatregel niet helpt, gaat Nederland via andere wegen door met het opbouwen van de druk. De EU-ministers van Justitie bespreken donderdag maatregelen om de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit harder aan te pakken.
21: MBO-scholen Albeda en Zadkine willen fuseren tot één MBO-instelling voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Samen leiden beide scholen ongeveer 38.000 leerlingen op. Als reden noemen ze de snel veranderende arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar goed opgeleide vakmensen. De voorgenomen fusie vindt op zijn vroegst plaats in schooljaar 2028-2029. Voor studenten, medewerkers en partners verandert er voorlopig nog niets.
22: Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting wil een verplicht register voor makelaars invoeren. Vereniging Eigen Huis noemt het voorstel slechts een deel van de oplossing. De vereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele koopproces eerlijker en transparanter maken. De minister kiest niet voor regels over het koopproces zelf, omdat die ingrijpende gevolgen zouden hebben. Ze vreest dat de gevolgen van een overtreding vooral bij koper en verkoper terecht zouden komen.
23: De regio Utrecht wil vanaf 2028 geleidelijk weer nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Provincie, gemeente en netbeheerders Stedin en Tennet zetten daarvoor in op een betere spreiding van piekmomenten en het vaker gebruiken van batterijen en gasgeneratoren. Het project heet Aanpak Megaflex. Regiodirecteur Warmolt en Zeithof van Stedin zegt dat de gasgeneratoren slechts beperkt worden gebruikt. Stedin kiest tijdelijk voor grijs om uiteindelijk groen te kunnen zijn.
24: Het kabinet haalt geen kinderen uit Gaza voor medische behandeling in Nederland. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking spreekt van een beleidswijziging ten opzichte van het vorige kabinet. Meerdere partijen blijven aandringen op medische evacuaties van kinderen die in de regio niet kunnen worden geholpen. Het vorige demissionaire kabinet haalde 5 kinderen naar Nederland en stak 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië, waardoor 250 kinderen uit Gaza kunnen worden geholpen.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging.
27: Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd.
28: Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen.
1: De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad.
2: De zuidelijke brug in Kiev is geraakt door 2 Russische drones. Burgemeester Vitali Klitschko heeft daarom al het openbaar vervoer over de brug stilgelegd. De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. Volgens de Oekraïnse nieuwssite The Kiev Post reed er een metro over de brug op het moment van de aanval. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen en rook kwam het toestel binnen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg.
3: In Frankrijk sluiten studenten zich aan bij de protesten tegen het onderwijs. Al dagen demonstreren scholieren tegen gebreken zoals grote klassen, slechte gebouwen en volle lesroosters. De afgelopen dagen zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. Ook in de Belgische stad Luik wordt gedemonstreerd. Daar worden brandjes gesticht en met vuurwerk gegooid.
5: En nu het economisch nieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
6: De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld.
7: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al verkocht staan, kunnen vaak niet op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Brancheorganisatie Woningbouwers NL waarschuwt dat bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie verwachten met 25%. Die daling loopt op richting 40% in 2028. De problemen doen zich voor bij verschillende netbeheerders. Plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid. Woningbouwers NL zei eerder al dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het beschikbare budget.
8: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van euro 5 of euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
9: De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
4: De topman van het Franse defensie- en technologieconcern Thales noemt de snelheid waarmee het aantal cyberaanvallen toeneemt beangstigend. Volgens Patrice Kane worden die aanvallen steeds vaker ondersteund door een overheid. Ze richten zich vooral op kritieke diensten. De aanvallers zijn niet uit op geld, maar willen toegang tot systemen en gegevens. Ze willen ook voorkomen dat organisaties kunnen werken. Afgelopen zomer werd de Franse Belastingdienst gehackt. Daarbij zouden de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Thales is de grootste defensie-elektronica-groep van Europa. Het concern zag in de eerste helft van dit jaar veel meer orders binnenkomen voor bewakings- en defensiesystemen.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de eerste ronde van het tennistoernooi in Beijing. De 30-jarige Nederlander verloor in 3 sets van de Argentijn Francisco Cerúndolo. 7-5, 4-6, 3-6. Van de Zandschulp won de eerste set nog, maar kreeg daarna volop kans om zijn tegenstander te breken zonder die te benutten. Cerúndolo was wel succesvol op de breakpoints en won beide volgende sets. Talon Griekspoor komt donderdag in actie tegen de Rus Andrei Rublev. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose RED-S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde, was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de Grote Prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam-toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt zo'n 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond klaart het op, met eerst nog een enkele bui mogelijk. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar dat trekt snel weg.
12: Daarna wordt het een mooie dag met perioden van zon en droog weer bij zo'n 20 graden.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien in een zaak rond beleggingsfraude als in de zaak rond de 48-jarige Ehud T. De officier van justitie noemde de infrastructuur tijdens de eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Arnhem uitgebreid, wijdvertakt, internationaal, onnavolgbaar en anoniem. Justitie verdenkt T. ervan dat hij met zijn criminele netwerk ongeveer 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal 24 miljoen euro. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid. Hij zegt dat hij de digitale infrastructuur waarmee de fraude is gepleegd heeft helpen opzetten, maar dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. De Pools-Israëlische T. werd op 26 mei op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden op een luchthaven in Polen toen hij naar zijn huis in Dubai wilde vliegen.
15: De uitzending van De Slimste Mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelissen. Zij overleed woensdag aan kanker. Presentator Herman van der Zandt zal het woord tot de kijker richten. De aflevering van woensdag werd in overleg met de familie niet uitgezonden en is nu donderdag te zien. Cabaretière Claudia de Breij heeft een optreden in Den Bosch afgezegd omdat ze het niet aan kan na het overlijden van Cornelissen. De regio Utrecht wil snelle ruimte creëren op het overvolle elektriciteitsnet en vanaf 2028 geleidelijk weer nieuwe aansluitingen mogelijk maken. Provincie, gemeente en netbeheerders Stedin en Tennet zetten daarbij in op een betere spreiding van piekmomenten en het vaker gebruiken van batterijen en gasgeneratoren. Het elektriciteitsnet wordt ontlast door op kritieke momenten batterijen en tijdelijke gasgeneratoren te gebruiken, zoals in de winter. Bij grote organisaties komen batterijen of gasgeneratoren die ook stroom leveren aan het net als dat nodig is. In het grootste deel van de provincie Utrecht zijn sinds juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het stroomnet. Sinds 24 september zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd in Nederland. 4 mensen zijn overleden. Het totale aantal gemelde besmettingen komt daarmee op 56, met in totaal 9 doden dit jaar. De meeste besmettingen vonden plaats in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het RIVM verwacht dat de uitbraak over zijn piek heen is, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen. Ook bij dieren wordt het virus gevonden. Dit jaar testen 150 paarden positief. Minister David van Wil vindt het stopzetten van EU-begrotingssteun aan Sierra Leone geen te grof middel om de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers af te dwingen. Sierra Leone kan dit binnen 24 uur oplossen door Leidekkers op te pakken en uit te leveren, zegt Van Weel. Het gaat volgens hem niet zozeer om de omvang van het bedrag, maar om het signaal dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. Als deze strafmaatregel niet helpt, gaat Nederland via andere wegen door met het opbouwen van de druk. De EU-ministers van Justitie bespreken donderdag maatregelen om de georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit harder aan te pakken.
16: MBO-scholen Albeda en Zadkine willen fuseren tot 1 MBO-instelling voor de regio Rotterdam-Rijnmond. Samen leiden beide scholen ongeveer 38.000 leerlingen op. Als reden noemen ze de snel veranderende arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar goed opgeleide vakmensen. De voorgenomen fusie vindt op zijn vroegst plaats in schooljaar 2028-2029. Voor studenten, medewerkers en partners verandert er voorlopig nog niets.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
17: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting. Ook komt er meer belasting op pensioenen. Bepaalde toeslagen, zoals kinderbijslag, worden beperkt of bevroren. Lecornu spreekt van een herstelbegroting. Hij waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Die bedraagt nu ongeveer 3,6 biljoen euro. De schuld kan in 2027 oplopen tot 121,7% van het bruto binnenlands

dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten. Ook op universiteiten vinden inmiddels protesten plaats, met blokkades op ongeveer 30 campussen. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, vele van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg. En nu het economisch nieuws. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknorm aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt. De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al verkocht staan, kunnen vaak niet op tijd worden aangesloten op het stroomnet. Brancheorganisatie Woningbouwers NL waarschuwt dat bouwbedrijven volgend jaar een daling van de woningbouwproductie verwachten met 25%.
Die daling loopt op richting 40%.

0: 40% in 2028. De problemen doen zich voor bij verschillende netbeheerders. Plaatsing op een prioriteitenlijst biedt nog geen zekerheid. Woningbouwers NL zei eerder al dat de ambitie van het kabinet om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen onhaalbaar is met het beschikbare budget. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van euro 5 of euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor. De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is in de eerste 9 maanden van dit jaar met bijna 2% gedaald, tot 264.701 stuks. In september steeg de verkoop echter met bijna 13%. Volgens autobrancheorganisaties komt dat door nieuwe regelgeving die volgend jaar ingaat. Werkgevers moeten dan voor auto's met een verbrandingsmotor, die zij aan werknemers ter beschikking stellen, fors meer belasting betalen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de totale autoverkopen steeg in september naar bijna 53%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse tennister Emma Navarro stopt voorlopig met tennissen. De 25-jarige speelster heeft op Instagram bekendgemaakt dat ze al 3 jaar kampt met fysieke en mentale problemen. Eind 2025 kreeg ze de diagnose Rett S-syndroom, een aandoening waarbij het lichaam te weinig energie krijgt. Navarro had moeite met helder denken en voelde zich voortdurend moe. Ze gebruikt de rest van dit jaar om te herstellen en hoopt in 2027 weer volledig fit te zijn. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimão. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimão een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, al kan er eerst nog een bui vallen. In de kustgebieden waait het matig, verder weinig wind. Vannacht is het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend kan het eerst nog mistig zijn, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Morgenmiddag ook zonnige periode, bij zo'n 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen de 38-jarige Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. De politie vond het lichaam van Sarah Said eind maart vorig jaar in een slaapkamer van zijn woning aan de Julianastraat. De vrouw was geschopt, geslagen en gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op materialen rond haar hoofd en hals zaten DNA-sporen van J., net als onder een nagel van het slachtoffer. De woning stond in de omgeving bekend als een drugspand. De regio Utrecht wil vanaf 2028 geleidelijk weer nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet mogelijk maken. Provincie, gemeente en netbeheerders zetten daarvoor in op een betere spreiding van piekmomenten en het vaker gebruiken van batterijen en gasgeneratoren. Op kritieke momenten worden batterijen en tijdelijke gasgeneratoren ingezet om het net te ontlasten. Grote organisaties krijgen batterijen of gasgeneratoren die ook stroom leveren aan het net, als dat nodig is. Voorzieningen voor acute zorg en veiligheid krijgen voorrang bij nieuwe aansluitingen. Daarna volgen maatschappelijke functies, zoals scholen en woningbouw. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen krijgt een behandeling in Nederland. De medewerker raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden. Artsen zonder Grenzen zegt dat de medewerker ondanks alle voorzorgsmaatregelen besmet is geraakt. Volgens de organisatie vormt de komst van de ebola-patiënt geen gevaar voor mensen in Nederland. De man die in de nacht van woensdag op donderdag was opgepakt bij onrust rond het gemeentehuis van Rhenen, is weer vrij. De 25-jarige man uit Veenendaal was gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Woensdagavond had een grote groep mensen zich bij het gemeentehuis verzameld tijdens een stemming over de voorwaarden voor de opvang van 110 asielzoekers. Nadat de politie was vertrokken, werden zeker 2 en mogelijk 4 ruiten van het gemeentehuis vernield door vuurwerk. De verdachten van die vernielingen zijn nog niet opgepakt. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage. Ze werden gevonden tijdens een controle na een vlucht uit Mexico. Het bemanningslid is aangehouden en de cocaïne is in beslag genomen en vernietigd. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien in een zaak rond beleggingsfraude als in de zaak rond de 48-jarige Ehud T. De officier van justitie noemde de infrastructuur tijdens de eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Arnhem uitgebreid, wijdvertakt, internationaal, onnavolgbaar en anoniem. Justitie verdenkt T. ervan dat hij met zijn criminele netwerk ongeveer 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal 24 miljoen euro. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid.
4: Hij zegt dat hij de digitale infrastructuur waarmee de fraude is gepleegd heeft helpen opzetten, maar dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. De Pools-Israëlische T werd op 26 mei op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden op een luchthaven in Polen toen hij naar zijn huis in Dubai wilde vliegen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
7: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting. Ook komt er meer belasting op pensioenen. Bepaalde toeslagen, zoals kinderbijslag, worden beperkt of bevroren. Lecornu spreekt van een herstelbegroting. Hij waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Die bedraagt nu ongeveer 3,6 biljoen euro. De schuld kan in 2027 oplopen tot 121,7% van het bruto binnenlands product. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia bezoeken deze maand de exclaves Ceuta en Melilla. Het koningspaar is op 13 oktober in Ceuta en op 14 oktober in Melilla. Eind juli probeerden naar schatting 70.000 mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te komen. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven, velen van hen door verdrinking. Het wordt het eerste bezoek van Felipe aan Ceuta sinds hij in 2014 de troon besteeg.
5: En nu het economisch nieuws. Scheepsbouwer Damen eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van de fregattenorder eerder dit jaar. Damen Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen,
4: maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. De regering wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame doet de schadeclaim namens de gedupeerde werven in Duitsland waar de schepen werden gebouwd.
8: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
9: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
10: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
11: De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld.
12: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde, was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat.
13: De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam-toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt rond de 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, al kan er nog een bui vallen. Vannacht wordt het droog met plaatselijk mist, vooral landinwaarts. De temperatuur zakt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint met wat mist die in de loop van de ochtend oplost. Daarna wordt het een mooie dag met perioden van zon en droog weer. De middagtemperatuur komt rond de 20 graden uit.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen, die besmet is geraakt met ebola, krijgt een behandeling in Nederland. De medewerker raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt donderdag met een privévliegtuig naar Nederland gebracht en opgenomen in het LUMC in Leiden. Artsen zonder Grenzen zegt dat de medewerker, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, besmet is geraakt. Volgens de organisatie vormt de komst van de ebola-patiënt geen gevaar voor mensen in Nederland. De man die vannacht was opgepakt bij onrust rond het gemeentehuis van Rhenen is weer vrij. De 25-jarige man uit Veenendaal was gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Gisteravond had een grote groep mensen zich bij het gemeentehuis verzameld, waar raadsleden stemden over de voorwaarden voor de opvang van 110 asielzoekers. Nadat de politie was vertrokken, werden zeker 2 en mogelijk 4 ruiten van het gemeentehuis vernield door vuurwerk. De raadsleden stemden in met de voorwaarden voor de opvang. Het gerechtshof in Arnhem heeft bepaald dat de 25-jarige Sam van Zet niet terug hoeft naar de gevangenis. Het hof verklaarde bewezen dat Van Zet in 2022 in Utrecht 2 studentes heeft verkracht. Hij kreeg een celstraf van 30 maanden, waarvan 23 maanden voorwaardelijk.
4: Het Hof hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en met de gevolgen die de strafzaak voor zijn leven heeft gehad. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. Dit zou zijn gebeurd in zijn woning in Enschede eind maart vorig jaar. De vrouw was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op materialen rond het slachtoffer zaten DNA-sporen van J., net als onder een nagel van het slachtoffer. Tegen medeverdachte Fadi A. eist het OM 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling.
15: Minister Eelco Heijnen van Financiën verdedigt vandaag de hogere belasting op werk in een debat met de Tweede Kamer. In 2027 haalt de Belastingdienst bijna 4 miljard euro extra op bij werkenden. Heijnen wijst op compensatiemaatregelen van het kabinet, zoals het verlagen van de accijns op benzine. De minderheidsregering haalt extra miljarden op om meer geld uit te kunnen geven aan defensie. Het pakket aan belastingen kan in zijn huidige vorm niet op een meerderheid rekenen. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuisluizen in gebruik zijn genomen. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat stelde de nieuwe pompen en sluizen in Den Oever officieel in gebruik. Hiermee kan 45% meer water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. De vernieuwing aan de dijk was een van de grootste waterbouwkundige projecten in Nederland van de afgelopen jaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident vond ongeveer een jaar geleden plaats.
4: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
17: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting. Ook komt er meer belasting op pensioenen. Bepaalde toeslagen, zoals kinderbijslag, worden beperkt of bevroren. Lecornu spreekt van een herstelbegroting. Hij waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Die bedraagt nu ongeveer 3,6 biljoen euro. De schuld kan in 2027 oplopen tot 121,7% van het bruto binnenlands product.
4: Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen.
18: In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad.
19: Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd.
20: En nu het economisch nieuws. Scheepsbouwer Damen eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van de fregattenorder eerder dit jaar. Damen Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. De regering wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame doet de schadeclaim namens de gedupeerde werven in Duitsland waar de schepen werden gebouwd.
21: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot 1 regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
22: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
23: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
24: De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld.
25: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg komen in 2028 naar Noord-Brabant. Het evenement is onderdeel van de viering van het 100-jarig bestaan van de wielrenunie KNWU. De tijdritten starten in Bergen-op-Zoom en eindigen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en finishen in Breda. De laatste keer dat Nederland de EK wielrennen organiseerde was in 2023 in Drenthe. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe. Een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het nog langer bewolkt, met af en toe regen. Het wordt rond de 21 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, met hier en daar nog een buitje. Vannacht is het vrijwel overal droog, met landinwaarts plaatselijk mist. Het koelt af tot zo'n 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen lost de mist op en wordt het een zonnige, droge dag, met temperaturen rond de 20 graden.
0: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De uitzending van De Slimste Mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelissen. Zij overleed woensdag aan kanker.
2: Presentator Herman van der Zandt zal het woord tot de kijker richten. De aflevering van woensdag werd in overleg met de familie niet uitgezonden en wordt nu donderdag vertoond. Vrijdag volgt een dubbele aflevering, zodat het schema weer klopt. Cornelissen nam vorig jaar de juryrol over van Maarten van Rossum en is nog te zien in de populaire kennisquiz. De man die in de nacht van woensdag op donderdag was opgepakt bij onrust rond het gemeentehuis van Rhenen is weer vrij. De 25-jarige man uit Veenendaal was gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Een grote groep mensen had zich bij het gemeentehuis verzameld tijdens een raadstemming over asielopvang. Nadat de politie was vertrokken, werden zeker 2 en mogelijk 4 ruiten van het gemeentehuis vernield door vuurwerk. De verdachten van die vernielingen zijn nog niet opgepakt. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. In de begroting voor 2027 stelt het college voor om het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. Rijkswaterstaat gebruikt deze crème na jarenlange proeven al op snelwegen. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. De politie vond het lichaam van Sarah Said eind maart vorig jaar in een slaapkamer van de woning van J. aan de Julianastraat in Enschede. De vrouw was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op de materialen waarmee ze was vastgebonden zaten DNA-sporen van J. Tegen medeverdachte Fadi A. uit Enschede eiste het OM 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen krijgt een behandeling in Nederland. De medewerker raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden en komt met een privévliegtuig onder medische begeleiding aan. Het LUMC meldt dat zowel patiënten als bezoekers geen risico lopen op besmetting. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen woedt momenteel een grote uitbraak van ebola. Minister Eelco Heijnen van Financiën verdedigt vandaag de hogere belasting op werk in een debat met de Tweede Kamer. In 2027 haalt de Belastingdienst bijna 4 miljard euro extra op bij werkenden. Heijnen wijst op compensatiemaatregelen van het kabinet, zoals het verlagen van de accijns op benzine. De minderheidsregering haalt extra miljarden op om meer geld uit te kunnen geven aan defensie. Het pakket aan belastingen kan in zijn huidige vorm niet op een meerderheid rekenen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
9: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product.
3: Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting. Ook komt er meer belasting op pensioenen. Bepaalde toeslagen, zoals kinderbijslag, worden beperkt of bevroren. Lecornu spreekt van een herstelbegroting. Hij waarschuwt voor de snel stijgende kosten van de staatsschuld. Die bedraagt nu ongeveer 3,6 biljoen euro. De schuld kan in 2027 oplopen tot 121,7% van het bruto binnenlands product. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zegt dat de brief aan de NAVO over mogelijk kernwapengebruik niet confronterend bedoeld was. Het land wilde volgens het Kremlin de veiligheid van Kaliningrad waarborgen. In de brief van woensdag stond dat Rusland kernwapens zou gebruiken als de NAVO de exclave zou afsnijden van de rest van Rusland. Moskou uitte bezorgdheid over een, volgens de Russen, groeiende dreiging gericht op Kaliningrad. Dat is een zwaar gemilitariseerde Russische exclave tussen Polen en Litouwen. De NAVO benadrukt een defensief bondgenootschap te zijn. Het vormt geen bedreiging voor Kaliningrad. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd.
10: En nu het economisch nieuws. Scheepsbouwer Damen eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Damen Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen. Maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Damen stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was.
11: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot 1 regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
12: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
13: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%.
1: De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
4: De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld.
14: Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Verwekke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal.
17: Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige

0: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het gerechtshof in Arnhem heeft de 25-jarige Sam van Zet veroordeeld tot 30 maanden cel voor 2 verkrachtingen in Utrecht in 2022, waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Van Zet hoeft niet terug naar de gevangenis. Het hof week af van de gebruikelijke strafmaat omdat er aanvankelijk sprake was van wederzijdse instemming en hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en de gevolgen van de strafzaak voor zijn leven. Van Zet zat 7 maanden vast, heeft zijn studie gestaakt en zijn sociale omgeving in Utrecht achtergelaten. Het hof legde hem een meldplicht, een behandelverplichting en controle op middelengebruik op. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Het college stelt voor het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. De provincie verwacht volgend jaar 245 miljoen euro uit te geven aan beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Zuid-Holland wil onder meer 36 miljoen euro bijdragen aan verbetering van wegen in Katwijk, waar 5600 woningen moeten komen en een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen krijgt een behandeling in Nederland. De medewerker raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo. De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden en komt met een privévliegtuig onder medische begeleiding aan. Het LUMC meldt dat zowel patiënten als bezoekers geen risico lopen op besmetting. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen woedt momenteel een grote uitbraak van ebola. De uitzending van De Slimste Mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelissen. Zij overleed woensdag aan kanker. Presentator Herman van der Zandt zal het woord tot de kijker richten. De aflevering van woensdag werd in overleg met de familie niet uitgezonden en wordt nu donderdag vertoond. Vrijdag volgt een dubbele aflevering, zodat het schema weer klopt. Cornelissen nam vorig jaar de juryrol over van Maarten van Rossum en is nog te zien in de populaire kennisquiz. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. De politie vond het lichaam van Sarah Said eind maart vorig jaar in een slaapkamer van de woning van J. aan de Julianastraat in Enschede. De vrouw was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op de materialen waarmee ze was vastgebonden zaten DNA-sporen van J. Tegen medeverdachte Fadi A. uit Enschede eiste het OM 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling. De man die in de nacht van woensdag op donderdag was opgepakt bij onrust rond het gemeentehuis van Rhenen is weer vrij. De 25-jarige man uit Veenendaal was gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Een grote groep mensen had zich bij het gemeentehuis verzameld tijdens een raadstemming over asielopvang. Nadat de politie was vertrokken, werden zeker 2 en mogelijk 4 ruiten van het gemeentehuis vernield door vuurwerk. De verdachten van die vernielingen zijn nog niet opgepakt.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen.

0: euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het bbp. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De piloot die woensdag zijn collega aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen Fox News. Netanyahu stelt dat de piloot een geradicaliseerde islamist zou zijn. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Inzittenden grepen in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd. En nu het economisch nieuws. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen. Maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot 1 regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt. De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op en is er nog een enkele bui mogelijk. Vooral aan de kust waait het matig. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen lost de mist op en wordt het een zonnige dag. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 47-jarige man staat terecht voor beleggingsfraude, waarbij 550 mensen voor in totaal 24 miljoen euro zijn opgelicht. Het Openbaar Ministerie zegt dat het nooit eerder zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur in een fraudezaak heeft gezien. De verdachte ontkent iedere criminele betrokkenheid. Hij zegt dat hij de digitale infrastructuur heeft helpen opzetten, maar dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man niet consistent verklaart en een rookgordijn optrekt. Het schip de Batavia is teruggekeerd in Lelystad. De afgelopen dagen werd de replica van het VOC-schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats, waar het houten schip kan drogen en gericht kan worden onderhouden. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Het schip komt op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het in het water lag. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Het college stelt voor het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. De provincie verwacht volgend jaar 245 miljoen euro uit te geven aan beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Zuid-Holland wil onder meer 36 miljoen euro bijdragen aan verbetering van wegen in Katwijk, waar 5600 woningen moeten komen en een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Het gerechtshof in Arnhem heeft de 25-jarige Sam van Zet veroordeeld tot 30 maanden cel voor 2 verkrachtingen in Utrecht in 2022, waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Van Zet hoeft niet terug naar de gevangenis. Het hof week af van de gebruikelijke strafmaat omdat er aanvankelijk sprake was van wederzijdse instemming en hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en de gevolgen van de strafzaak voor zijn leven. Van Zet zat 7 maanden vast, heeft zijn studie gestaakt en zijn sociale omgeving in Utrecht achtergelaten. Het hof legde hem een meldplicht, een behandelverplichting en controle op middelengebruik op. De uitzending van De Slimste Mens van donderdagavond begint met een kort eerbetoon aan jurylid Paulien Cornelissen. Zij overleed woensdag aan kanker. Presentator Herman van der Zandt zal het woord tot de kijker richten. De aflevering van woensdag werd in overleg met de familie niet uitgezonden en wordt nu donderdag vertoond. Vrijdag volgt een dubbele aflevering, zodat het schema weer klopt. Cornelissen nam vorig jaar de juryrol over van Maarten van Rossum en is nog te zien in de populaire kennisquiz. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. De politie vond het lichaam van Sarah Said eind maart vorig jaar in een slaapkamer van de woning van J. aan de Julianastraat in Enschede. De vrouw was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op de materialen waarmee ze was vastgebonden zaten DNA-sporen van J. Tegen medeverdachte Fadi A. uit Enschede eiste het OM 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten. Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer 10 schepen door de zeestraat Bab al-Mandeb begeleid. De Jemenitische Houthis kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle. Het Franse schip maakt deel uit van de Europese missie Aspides in de Rode Zee. Die missie moet de scheepvaart beschermen tegen aanvallen van de Houthis. De EU verhoogde 2 weken geleden het waarschuwingsniveau voor de missie na de toegenomen dreiging. Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit als vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september 10 Russische diplomaten het land uit. Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld. De Hongaarse medewerkers moeten binnen 2 weken Rusland verlaten. De relatie tussen de landen is verslechterd sinds premier Peter Magyar afgelopen mei Viktor Orbán opvolgde. Hij heeft een koerswijziging beloofd.
4: En nu het economisch nieuws. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen. Maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt. De Verenigde Staten zetten druk op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven. Washington dreigt met een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel als de landen niet meewerken. De Amerikanen hopen dat het vrijgeven van voorraden de dieselprijs omlaag brengt. De Europese Commissie verwijst naar het Internationaal Energieagentschap dat er vrijdag over vergadert. Volgens Brussel is er geen tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden zijn goed gevuld. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, wijst beschuldigingen van het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers nadrukkelijk van de hand. De Consumentenbond kondigde woensdag een rechtszaak aan om schadevergoeding te eisen voor camperbezitters die gedupeerd zouden zijn. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van euro 5 of euro 6 norm, waarin verboden software zou zitten die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Stellantis zegt dat zijn dieselmotoren aan alle geldende wet en regelgeving voldeden en dat nog steeds doen. Volgens de belangenclubs rijden er in Nederland tienduizenden campers met een schommelmotor.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen rijdt deze maand nog een lange afstandsrace. Hij doet op 17 oktober mee aan de GT World Challenge Europe, een race van 3 uur in het Portugese Portimao. De viervoudig wereldkampioen bevestigde dat vandaag op de persdag van de Formule 1 in Maleisië. De race valt in een van de weinige vrije weekenden tussen de grote prijs van Singapore en die van de Verenigde Staten. Verstappen vormt in Portimao een team met de Britten Chris Lalum en Ben Barnicoat. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam-toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, met eerst nog een enkele bui mogelijk. In de kustgebieden waait het matig, verder landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar die mist lost halverwege de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en droog met rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder landinwaarts weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag, omdat het besluit de juridische basis biedt voor terugkeercentra in landen buiten de EU. Nederland werkt hierin samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. De 5 landen willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben. Met de terugkeerregeling moet een snellere en effectievere uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien als in de zaak rond beleggingsfraude tegen de 47-jarige Ehud T. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal 24 miljoen euro. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid en zegt dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het netwerk opereerde volgens justitie vanuit 20 callcenters met 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. De rechtbank bepaalde dat T. voorlopig vast blijft zitten. Het schip de Batavia is teruggekeerd in Lelystad. De afgelopen dagen werd de replica van het VOC-schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats, waar het houten schip kan drogen en gericht kan worden onderhouden. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Het schip komt op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het in het water lag. Het gerechtshof in Arnhem heeft de 25-jarige Sam van Zet veroordeeld tot 30 maanden cel voor 2 verkrachtingen in Utrecht in 2022, waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Van Zet hoeft niet terug naar de gevangenis. Het hof week af van de gebruikelijke strafmaat omdat er aanvankelijk sprake was van wederzijdse instemming en hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en de gevolgen van de strafzaak voor zijn leven. Van Zet zat 7 maanden vast, heeft zijn studie gestaakt en zijn sociale omgeving in Utrecht achtergelaten. Het hof legde hem een meldplicht, een behandelverplichting en controle op middelengebruik op. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Het college stelt voor het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. De provincie verwacht volgend jaar 245 miljoen euro uit te geven aan beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Zuid-Holland wil onder meer 36 miljoen euro bijdragen aan verbetering van wegen in Katwijk, waar 5600 woningen moeten komen en een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van 18 jaar geëist tegen Kendrick J. uit Enschede voor de moord op een 43-jarige vrouw. De politie vond het lichaam van Sarah Said eind maart vorig jaar in een slaapkamer van de woning van J. aan de Julianastraat in Enschede. De vrouw was geschopt en geslagen, gesmoord en lag vastgebonden op haar buik. Op de materialen waarmee ze was vastgebonden zaten DNA-sporen van J. Tegen medeverdachte Fadi A. uit Enschede eiste het OM 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, voor een poging tot zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen.
0: Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
6: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
0: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leao krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het nog lang bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, met eerst nog een enkele bui mogelijk. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral landinwaarts. Minimaal 6 graden in het noorden, 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen lost de ochtendmist op en krijgen we een zonnige dag. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rotterdamse stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren door de hele stad. Meer dan 10.000 Rotterdammers tekenden een petitie voor een referendum tegen die uitbreiding. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van Leefbaar Rotterdam om dat referendum te houden. Nu kan in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden nog gratis worden geparkeerd. Leefbaar Rotterdam-leider Ronald Buit zegt teleurgesteld te zijn over de afwijzing. Het verkeer op de oude Suurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Suurhofbrug worden geleid. Maar dat is niet meer nodig. Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van €600.000 per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag, omdat het besluit de juridische basis biedt voor terugkeercentra in landen buiten de EU. Nederland werkt hierin samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. De vijf landen willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben. Met de terugkeerregeling moet een snellere en effectievere uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien als in de zaak rond beleggingsfraude tegen de 47-jarige Ehud T. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal €24 miljoen. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid en zegt dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het netwerk opereerde volgens justitie vanuit 20 callcenters met 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. De rechtbank bepaalde dat T. voorlopig vast blijft zitten. Het schip de Batavia is teruggekeerd in Lelystad. De afgelopen dagen werd de replica van het VOC-schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats, waar het houten schip kan drogen en gericht kan worden onderhouden. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Het schip komt op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het in het water lag. Het gerechtshof in Arnhem heeft de 25-jarige Sam van Zet veroordeeld tot 30 maanden cel voor 2 verkrachtingen in Utrecht in 2022, waarvan 23 maanden voorwaardelijk. Van Zet hoeft niet terug naar de gevangenis. Het hof week af van de gebruikelijke strafmaat, omdat er aanvankelijk sprake was van wederzijdse instemming en hield rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en de gevolgen van de strafzaak voor zijn leven. Van Zet zat 7 maanden vast, heeft zijn studie gestaakt en zijn sociale omgeving in Utrecht achtergelaten.
0: Het Hof legde hem een meldplicht, een behandelverplichting en controle op middelengebruik op.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
9: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
10: De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden.
0: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen.
0: De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets.
11: De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappen Groep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen

0: bouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan één stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Verwekke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael

0: Leao krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met soms regen. Het wordt rond de 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, al kan er eerst nog een bui vallen. Aan de kust waait het matig, verder weinig wind. Vannacht vrijwel overal droog met vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Morgen lost de mist halverwege de ochtend op en krijgen we perioden met zon. Het blijft droog met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rotterdamse stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren door de hele stad. Meer dan 10.000 Rotterdammers tekenden een petitie voor een referendum tegen die uitbreiding. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van Leefbaar Rotterdam om dat referendum te houden. Nu kan in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden nog gratis worden geparkeerd. Leefbaar Rotterdam-leider Ronald Buit zegt teleurgesteld te zijn over de afwijzing. Het verkeer op de oude Suurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Suurhofbrug worden geleid, maar dat is niet meer nodig. Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van €600.000 per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag, omdat het besluit de juridische basis biedt voor terugkeercentra in landen buiten de EU. Nederland werkt hierin samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. De 5 landen willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben. Met de terugkeerregeling moet een snellere en effectievere uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien als in de zaak rond beleggingsfraude tegen de 47-jarige Ehud T. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal €24 miljoen. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid en zegt dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het netwerk opereerde volgens justitie vanuit 20 callcenters met 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. De rechtbank bepaalde dat T. voorlopig vast blijft zitten. Het schip de Batavia is teruggekeerd in Lelystad. De afgelopen dagen werd de replica van het VOC-schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats, waar het houten schip kan drogen en gericht kan worden onderhouden. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Het schip komt op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het in het water lag. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Het college stelt voor het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. De provincie verwacht volgend jaar 245 miljoen euro uit te geven aan beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Zuid-Holland wil onder meer 36 miljoen euro bijdragen aan verbetering van wegen in Katwijk, waar 5600 woningen moeten komen en een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis' bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436e plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zaandam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zaandam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, met hier en daar nog een bui. Vannacht wordt het droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog met een graad of 20.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Rotterdamse stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren door de hele stad. Meer dan 10.000 Rotterdammers tekenden een petitie voor een referendum tegen die uitbreiding. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van Leefbaar Rotterdam om dat referendum te houden. Nu kan in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden nog gratis worden geparkeerd. Leefbaar Rotterdam-leider Ronald Buit zegt teleurgesteld te zijn over de afwijzing. Het verkeer op de oude Suurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Suurhofbrug worden geleid, maar dat is niet meer nodig.
3: Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van 600.000 euro per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag, omdat het besluit de juridische basis biedt voor terugkeercentra in landen buiten de EU. Nederland werkt hierin samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. De vijf landen willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben. Met de terugkeerregeling moet een snellere en effectievere uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien als in de zaak rond beleggingsfraude tegen de 47-jarige Ehud T. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal 24 miljoen euro. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid en zegt dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het netwerk opereerde volgens justitie vanuit 20 callcenters met 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. De rechtbank bepaalde dat T. voorlopig vast blijft zitten. Het schip de Batavia is teruggekeerd in Lelystad. De afgelopen dagen werd de replica van het VOC-schip in Amsterdam in een stalen draagconstructie geplaatst. Het onderhoud vindt de komende jaren in Lelystad plaats, waar het houten schip kan drogen en gericht kan worden onderhouden. De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indië-vaarder uit 1628. Het schip komt op een betonnen fundering te staan, ruim 8 meter hoger dan toen het in het water lag. De provincie Zuid-Holland trekt de komende jaren extra miljoenen uit voor onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Het college stelt voor het budget voor groot onderhoud jaarlijks met 2,5 miljoen euro te verhogen. Daarnaast wil Zuid-Holland provinciale wegen behandelen met een speciale verjongingscrème om de levensduur van het asfalt te verlengen. De provincie verwacht volgend jaar 245 miljoen euro uit te geven aan beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Zuid-Holland wil onder meer 36 miljoen euro bijdragen aan verbetering van wegen in Katwijk, waar 5600 woningen moeten komen en een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis' bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek.
3: Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
4: Vakbonden FNV en CNV dreigen met stakingen in het streekvervoer als werkgevers niet voor 7 oktober, 12 uur 's middags, akkoord gaan met hun eisen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO liepen in juli vast. De bonden bereiden acties voor vanaf 12 oktober en denken aan 1 stakingsdag per week tot aan de kerst. FNV eist dat alle voorstellen die arbeidsvoorwaarden verslechteren van tafel gaan en zet in op een loonsverhoging van 6%. De CAO geldt voor 13.000 werknemers. De werkgevers zeggen teleurgesteld te zijn en vinden dat er een goed voorstel op tafel ligt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen en midden af en toe zonnig met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond klaart het op, maar er kan nog een bui vallen. Aan de kust waait het matig, verder landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts wat mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend kan het lokaal mistig zijn, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het een zonnige dag en blijft het droog, met zo'n 20 graden in de middag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. De Koninklijke Marechaussee controleerde donderdagochtend 669 personeelsleden van verschillende vluchten. Een stewardess blies 0,3 promiel en kreeg een boete van €425. Een steward blies 0,25 promiel en moest €275 betalen. Een piloot testte ook positief, maar kreeg geen boete. Wel een vliegverbod van 1,5 uur, omdat de grens voor vliegen op nul ligt. De uitvaart van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen vindt plaats in besloten kring. Dat meldt haar management donderdag. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Mensen kunnen hun medeleven betuigen in een condoliancenregister op haar website. Cornelissen maakte in 2024 bekend dat ze ziek was en volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens. Het verkeer op de oude Zuurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Zuurhofbrug worden geleid, maar dat is niet meer nodig. Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van €600.000 per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. Het Rotterdamse stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren door de hele stad. Meer dan 10.000 Rotterdammers tekenden een petitie voor een referendum tegen die uitbreiding. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van Leefbaar Rotterdam om dat referendum te houden. Nu kan in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden nog gratis worden geparkeerd. Leefbaar Rotterdam-leider Ronald Buit zegt teleurgesteld te zijn over de afwijzing. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag, omdat het besluit de juridische basis biedt voor terugkeercentra in landen buiten de EU. Nederland werkt hierin samen met Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. De 5 landen willen begin volgend jaar zo'n uitzetcentrum operationeel hebben. Met de terugkeerregeling moet een snellere en effectievere uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk worden. Het Openbaar Ministerie heeft nog nooit zo'n technisch geraffineerde ICT-infrastructuur gezien als in de zaak rond beleggingsfraude tegen de 47-jarige Ehud T. Justitie verdenkt hem ervan dat hij met zijn criminele netwerk circa 550 mensen heeft opgelicht voor in totaal €24 miljoen. T. ontkent iedere criminele betrokkenheid en zegt dat iemand anders de misdrijven heeft gepleegd. Het netwerk opereerde volgens justitie vanuit 20 callcenters met 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. De rechtbank bepaalde dat T voorlopig vast blijft zitten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
6: De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
7: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
8: De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot.
9: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs.
10: De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden.
11: De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten.
12: En nu het economisch nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst.
14: met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Verwekke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu.
15: De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten nog bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond opklaringen en eerst nog een enkele bui mogelijk. Vannacht vrijwel overal droog met landinwaarts plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend eerst nog wat mist, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. De uitvaart van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen vindt plaats in besloten kring. Dat meldt haar management donderdag. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Mensen kunnen hun medeleven betuigen in een condoliancenregister op haar website. Cornelissen maakte in 2024 bekend dat ze ziek was en volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens.
17: Bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. De Koninklijke Marechaussee controleerde donderdagochtend 669 personeelsleden van verschillende vluchten. Een stewardess blies 0,3 promiel en kreeg een boete van €425. Een steward blies 0,25 promiel en moest €275 betalen. Een piloot testte ook positief, maar kreeg geen boete. Wel een vliegverbod van 1,5 uur, omdat de grens voor vliegen op nul ligt. Het Rotterdamse stadsbestuur wil betaald parkeren invoeren door de hele stad. Meer dan 10.000 Rotterdammers tekenden een petitie voor een referendum tegen die uitbreiding. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een voorstel van Leefbaar Rotterdam om dat referendum te houden. Nu kan in wijken als Ommoord, Zevenkamp en Nesselanden nog gratis worden geparkeerd. Leefbaar Rotterdam-leider Ronald Buit zegt teleurgesteld te zijn over de afwijzing. Het verkeer op de oude Suurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden.
18: Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Zuurhofbrug worden geleid. Maar dat is niet meer nodig. Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van 600.000 euro per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben donderdag definitief ingestemd met de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Minister

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs. De Finse politie onderzoekt een reeks vermoedelijke inbraken bij parlementariërs. Premier Petteri Orpo sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid erachter zit. Er werd niets gestolen of vernield, maar in de woningen waren wel sporen van inbraak te zien. Parlementsvoorzitter Jussi Halla-aho zegt dat het aantal gevallen aanzienlijk is. Het eerste incident zou ongeveer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Franse premier Sébastien Lecornu houdt vandaag een crisisberaad met zijn ministers over de escalerende onderwijsprotesten in Frankrijk. Scholieren protesteren sinds vorige week tegen overvolle klaslokalen, een tekort aan docenten en vervallen gebouwen. Op verschillende plekken is de situatie geëscaleerd. In Nantes is de hal van een middelbare school in brand gevlogen. In Marseille is een schoolhoofd door scholieren met benzine overgoten. Alleen al gisteren arresteerde de politie meer dan 600 mensen. Ze worden verdacht van brandstichting en aanvallen op politieagenten. En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het

0: arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis' bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd. Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Japanse tennisser Kei Nishikori heeft zijn carrière afgesloten met een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi in Tokio. De 36-jarige verloor in 2 sets van de Amerikaan Francis Tiafoe. Nishikori stond in 2014 in de finale van de US Open. Hij won 12 ATP-toernooien. Blessures hinderden zijn loopbaan de laatste jaren. Daardoor zakte hij af naar de 436ste plaats op de wereldranglijst. Hij was de eerste Aziatische tennisser die de finale van een Grand Slam toernooi haalde. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Verwekke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond klaart het op, met eerst nog een enkele bui mogelijk. In de kustgebieden matige wind, verder landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar de mist lost halverwege de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en droog met temperaturen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en zijn bondgenoten moeten sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven. Dat zegt premier Rob Jetten. Hij schaart zich achter de oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden. Rusland is erop uit om met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. De NAVO is volgens Jetten sterk genoeg om niet wakker te hoeven liggen van de dreigende taal die het Kremlin afgelopen week uitsloeg.
5: Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn.
6: Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. De uitvaart van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen vindt plaats in besloten kring,
4: Dat meldt haar management donderdag. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Mensen kunnen hun medeleven betuigen in een condoliancenregister op haar website. Cornelissen maakte in 2024 bekend dat ze ziek was en volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens.
7: Bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. De Koninklijke Marechaussee controleerde donderdagochtend 669 personeelsleden van verschillende vluchten. Een stewardess blies 0,3 promiel en kreeg een boete van €425. Een steward blies 0,25 promiel en moest €275 betalen. Een piloot testte ook positief, maar kreeg geen boete. Wel een vliegverbod van 1,5 uur, omdat de grens voor vliegen op nul ligt.
4: Het verkeer op de oude Suurhofbrug in de A15 naar de Rotterdamse haven blijft over de vluchtstrook rijden. Rijkswaterstaat ontdekte half september scheuren in de liggers van de brug. Eerder zou het verkeer tijdelijk over de nieuwe Suurhofbrug worden geleid, maar dat is niet meer nodig. Transportbedrijven in de haven klagen over hinder en vertragingen, met een geschatte schade van €600.000 per dag. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de brug kan worden hersteld. Maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Indiase piloot die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
9: De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
10: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
11: De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News.
12: Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot. De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs.
13: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was. Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
14: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting.
15: Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten 4 teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt met soms regen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, al kan er nog een bui vallen. Vannacht is het vrijwel overal droog met plaatselijk mist, vooral landinwaarts. De temperatuur zakt naar 6 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar dat trekt snel op. Daarna wordt het zonnig en droog met zo'n 20 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland moeten beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven. Hij schaart zich achter de oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden. Rusland probeert volgens Jetten met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. De NAVO is sterk genoeg om niet wakker te hoeven liggen van dreigende taal uit het Kremlin, zegt de premier bij een werkbezoek in Münster. Jetten bezocht daar samen met Rutte en bondskanselier Friedrich Merz het Nederlands-Duitse legerkorps dat de verdediging van Estland en Letland gaat leiden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis-Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. 2 woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten.
20: Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn.
21: Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. De uitvaart van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen vindt plaats in besloten kring. Dat meldt haar management donderdag. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Mensen kunnen hun medeleven betuigen in een condoleanceregister op haar website. Cornelissen maakte in 2024 bekend dat ze ziek was en volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens.
22: Bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben 3 bemanningsleden positief getest. De Koninklijke Marechaussee controleerde donderdagochtend 669 personeelsleden van verschillende vluchten. Een stewardess blies 0,3 promiel en kreeg een boete van €425. Een steward blies 0,25 promiel en moest €275 betalen. Een piloot testte ook positief, maar kreeg geen boete. Wel een vliegverbod van 1,5 uur, omdat de grens voor vliegen op 0 ligt.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De Indiase piloot die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht.
26: Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
0: De familie van René Goode spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Goode werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Goode had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
1: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
2: De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot.
5: De Franse regering wil 43 miljard euro besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de 3,6 biljoen euro en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs.
6: En nu het economisch nieuws. Het internationaal strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets.
18: De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
26: scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was.
4: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
8: Rabobank en hypotheekdochter Opfion passen per maart 2027 de hypotheeknormen aan. Dit gebeurt na overleg met de toezichthouders. De nieuwe regels gelden alleen bij herfinancieren, verhuizen of bepaalde wijzigingen aan de bestaande hypotheek. Vanaf maart 2027 wordt 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd rekening gehouden met het verwachte pensioeninkomen. Nu is dat nog 10 jaar voor de pensioendatum. Ook wordt rekening gehouden met de levensverwachting. Op 85-jarige leeftijd mag de hypotheekschuld maximaal 70% van de woningwaarde bedragen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint.
10: Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internationale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon, met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt, met soms wat regen. Het wordt ongeveer 21 graden, bij een zwakke tot matige westenwind. Vanavond nog een enkele bui mogelijk, daarna droog met opklaringen. Vannacht plaatselijk mist, vooral landinwaarts. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Morgen lost de mist halverwege de ochtend op en wordt het een zonnige, droge dag met zo'n 20 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank heeft bepaald dat drie mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. Twee verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis-Couperusstraat in Amsterdam vier verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. Twee woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten.
26: Premier Rob Jette zegt dat Nederland en zijn bondgenoten sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland moeten beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven. Hij schaart zich achter de oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden. Rusland probeert volgens Jette met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. De NAVO is sterk genoeg om niet wakker te hoeven liggen van dreigende taal uit het Kremlin, zegt de premier bij een werkbezoek in Münster. Jette bezocht daar samen met Rutte en bondskanselier Friedrich Merz het Nederlands-Duitse legerkorps dat de verdediging van Estland en Letland gaat leiden. Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jette. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jette zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn.
13: Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving.
14: Bij een alcoholcontrole op Schiphol hebben drie bemanningsleden positief getest. De Koninklijke Marechaussee controleerde donderdagochtend 669 personeelsleden van verschillende vluchten.
26: Een stewardess blies 0,3 promiel en kreeg een boete van €425. Een steward blies 0,25 promiel en moest €275 betalen. Een piloot testte ook positief, maar kreeg geen boete. Wel een vliegverbod van 1,5 uur, omdat de grens voor vliegen op nul ligt.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase piloot die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
3: De familie van René Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
15: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
16: De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot.
17: De Franse regering wil €43 miljard besparen om het begrotingstekort in 2027 te beperken tot 5% van het bruto binnenlands product. Premier Sébastien Lecornu presenteerde donderdag zijn voorstel aan het parlement. De plannen omvatten onder meer een verhoging van de BTW en de inkomstenbelasting, meer belasting op pensioenen en het beperken of bevriezen van toeslagen zoals kinderbijslag. De staatsschuld bedraagt rond de €3,6 biljoen en neemt mogelijk toe tot 121,7% van het BBP. De regering kan in het parlement slechts rekenen op de steun van 211 van de 577 parlementariërs.
26: En nu het economisch nieuws.
0: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
26: Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst. Met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt. Scheepsbouwer Dame eist bijna 4,7 miljard euro van Duitsland voor het schrappen van een fregattenorder. Dame Naval zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar de Duitse regering besloot het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. In juni schrapte de regering de hele bestelling. Duitsland wil nu 8 schepen van de Duitse scheepsbouwer TKMS. Dame stelt dat de Duitse regering zelf verantwoordelijk is voor de vertraging en dat het schrappen van de order een politieke beslissing was.
1: Nieuwbouwwoningen die bijna klaar zijn of al zijn verkocht, kunnen vaak niet op tijd op het stroomnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een daling van de woningbouwproductie met 25%, oplopend richting 40% in 2028. Brancheorganisatie Woningbouwers NL meldt dat de problemen voorkomen bij verschillende netbeheerders en niet beperkt blijven tot één regio. Kopers die hypotheken hebben afgesloten, komen hierdoor in de problemen. Bouwers nemen inmiddels een voorbehoud op in koopcontracten dat woningen mogelijk niet op tijd kunnen worden opgeleverd.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Een trap van 100 treden wordt de grote blikvanger van het parcours voor de Europese kampioenschappen veldrijden, begin november in Zeddam. Ook een 60 meter lange fietsbrug is een opvallend onderdeel van het rondje van bijna 3 kilometer. De trap was al vaker opgenomen in eerdere crosses in Zeddam, maar ontbrak destijds op het WK-parcours omdat de passage te smal was. Oud-wereldkampioen Erwin Vervecke heeft de trap breder gemaakt, zodat renners elkaar kunnen inhalen. De organisatie rekent op 8000 toeschouwers in het weekend van 7 en 8 november. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk.
2: In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat

0: tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het westen en midden af en toe zon, met kans op een enkele bui. In het oosten blijft het langer bewolkt, met nog wat regen. Het wordt rond de 21 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanavond klaart het op, maar er kan nog een enkele bui vallen. In de kustgebieden waait het matig, verder is het rustig. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts mist ontstaan. Het koelt af naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar halverwege de ochtend lost dat op. Daarna wordt het een zonnige dag. Het blijft droog met rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank heeft bepaald dat drie mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. Twee verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland moeten beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven. Hij schaart zich achter de oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden. Rusland probeert volgens Jetten met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. De NAVO is sterk genoeg om niet wakker te hoeven liggen van dreigende taal uit het Kremlin, zegt de premier bij een werkbezoek in Münster. Jetten bezocht daar samen met Rutte en bondskanselier Friedrich Merz het Nederlands-Duitse legerkorps dat de verdediging van Estland en Letland gaat leiden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis-Couperusstraat in Amsterdam vier verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. Twee woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten. Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn. Een 37-jarige man uit de

0: Turkse waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving. De uitvaart van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen vindt plaats in besloten kring. Dat meldt haar management donderdag. Cornelissen overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Mensen kunnen hun medeleven betuigen in een condoliancenregister op haar website. Cornelissen maakte in 2024 bekend dat ze ziek was en volgde in 2025 Maarten van Rossum op als jurylid van De Slimste Mens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde. De familie van René Goode spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Goode werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Goode had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden. De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden. De piloot die woensdag zijn collega-piloot aanviel tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv is een Omaans staatsburger. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tegen het Amerikaanse Fox News. Netanyahu stelt dat de man een geradicaliseerde islamist zou zijn, wat zou blijken uit verzamelde informatie. Tijdens de vlucht stak de aanvaller zijn collega neer. Daarna grepen inzittenden in en konden hem bedwingen. Dankzij een meereizend pilotenteam kon het vliegtuig veilig landen in het Saoedische Tabuk. Israël had al beperkingen opgesteld voor piloten uit landen waarmee het geen officiële diplomatieke betrekkingen heeft, zoals Oman. Israël vraagt om uitlevering van de piloot.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. Optieketen Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden AI-bril van Facebook-eigenaar Meta, meldt het AD. Het bedrijf neemt die beslissing vanwege aanhoudende maatschappelijke en politieke onrust over de privacyrisico's van het apparaat. De afgelopen maanden zijn vele honderden, zo niet duizenden Nederlandse vrouwen en meisjes nietsvermoedend met zo'n bril gefotografeerd, schrijft de krant. Hans Anders haalt de bril uit alle Nederlandse en Belgische winkels en uit de webshop. Mogelijk keert het product later terug, maar op dit moment biedt de keten de brillen niet langer aan. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het internationaal strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis' bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van financiële regels. De misstanden zouden zijn begaan tussen de seizoenen 2009-2010 en 2017-2018. Deze week werd bekend dat de door Abu Dhabi gesteunde club na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Ook baseerde de club zich op schijnovereenkomsten met andere partijen om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst nog een enkele bui mogelijk. Daarna klaart het op. In de kustgebieden staat een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is het zo goed als droog en ontstaat er hier en daar mist. Vooral verder landinwaarts. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna volgen zonnige perioden en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Elders weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en zijn bondgenoten moeten sabotageacties en andere hybride aanvallen van Rusland beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven. Dat zegt premier Rob Jette. Hij schaart zich achter de oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden. Rusland is erop uit om met onder meer sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen. Als voorbeeld noemde Jette de mislukte aanslag met drones op het vliegveld van het Duitse Leipzig. De NAVO is volgens Jette sterk genoeg om niet wakker te hoeven liggen van de dreigende taal die het Kremlin afgelopen week uitsloeg. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. 2 woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten. Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn. Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij zei dit op een internationale conferentie in Moskou. Poetin verwacht dat internationale conflicten blijven bestaan door fundamentele verschuivingen in de wereld. Die verschuivingen voeden volgens hem ambities en de bereidheid om risico's te nemen. Poetin denkt dat de situatie beter wordt wanneer de westerse hegemonie afbrokkelt. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
0: De Indiase piloot die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht.
5: De familie van René Goode spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Goode werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Goode had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
6: De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Volker Türk, noemt de mislukte executie van Christa Pieke een teken van de wreedheid van de doodstraf. Hij roept op de doodstraf af te schaffen. Ook zegt hij dat Tennessee niet moet proberen Pieke alsnog te executeren. Volgens Türk zorgen mislukte executies voor een verwerpelijke verlenging van het mentale en fysieke lijden van ter dood veroordeelden. De staat Tennessee heeft de uitvoering van executies tot nader order opgeschort. Eerder dit jaar werd in Tennessee ook al een executie afgebroken, omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden.
5: En nu het economisch nieuws. Optieketen Hans Anders stopt per direct met de verkoop van de omstreden AI-bril van Facebook-eigenaar Meta, meldt het AD. Het bedrijf neemt die beslissing vanwege aanhoudende maatschappelijke en politieke onrust over de privacyrisico's van het apparaat. De afgelopen maanden zijn vele honderden, zo niet duizenden Nederlandse vrouwen en meisjes nietsvermoedend met zo'n bril gefotografeerd, schrijft de krant. Hans Anders haalt de bril uit alle Nederlandse en Belgische winkels en uit de webshop. Mogelijk keert het product later terug, maar op dit moment biedt de keten de brillen niet langer aan. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
7: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
8: Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op.
10: Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets.
11: De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten 4 teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Manchester City-hoofdsponsor Etihad overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van financiële regels. Die misstappen zouden zijn begaan in de seizoenen 2019 tot en met 2017-18. Etihad verwerpt elke suggestie dat de maatschappij betrokken was bij frauduleuze praktijken. De sponsor stelt dat de publieke communicatie van de Premier League schadelijk is geweest voor Etihad en wil juridisch advies inwinnen.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna krijgen we perioden met zon en blijft het droog. Morgenmiddag ook zonnige periode bij een graad of 20. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Elders weinig wind. Morgenavond weinig bewolking en droog weer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws, Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, J21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij groot aandeelhouders. Om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij groot aandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis-Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. 2 woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten. Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn. Een 37-jarige man uit de Hoekse Waard wordt verdacht van het meerdere keren drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou de verkrachtingen hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten groepen op sociale media. De man werd maandag opgepakt. Een rechtercommissaris besloot woensdag dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. De politie onderzoekt al langer verkrachtingen waarbij slachtoffers worden gedrogeerd door iemand uit hun directe omgeving.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft een Brits-Iraanse man opgepakt na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. Bij dat incident werden 5 mensen aangehouden vanwege verdachte activiteiten. Ze zijn later op borgtocht vrijgelaten.
16: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij zei dit op een internationale conferentie in Moskou. Poetin verwacht dat internationale conflicten blijven bestaan door fundamentele verschuivingen in de wereld. Die verschuivingen voeden volgens hem ambities en de bereidheid om risico's te nemen. Poetin denkt dat de situatie beter wordt wanneer de westerse hegemonie afbrokkelt.
17: Vier astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om twee Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De vier gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht.
18: Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
19: De familie van René Goode spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. De 37-jarige Goode werd in januari in Minneapolis neergeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Haar dood leidde tot grote protesten tegen ICE en werd een symbool voor de harde aanpak van de immigratiedienst onder president Trump. De autoriteiten zeiden dat Goode had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, maar die lezing werd sterk betwist. Ook de latere dood van Alex Pretty door agenten van de grenspolitie en douane leidde tot protesten in verschillende Amerikaanse steden.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Hans Anders heeft de verkoop van de slimme camerabril van Meta voorlopig stopgezet. De optieketen wil eerst de publieke en politieke discussie over deze technologie afwachten. De bril is niet meer verkrijgbaar in de winkels en de webshop. Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen makkelijker maakt. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op deze zogenoemde gluurbrillen.
22: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
23: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
24: Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken.
0: De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Talon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van de China Open. De Nederlandse tennisser verloor in Beijing van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 5, ging van de Rus Andrei Rublev in 3 sets, 4-6, 7-5, 6-7. Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, werd in de eerste set direct gebroken. Rublev won die set met 6-4. In de tweede set brak Griekspoor door en trok de stand gelijk. In de derde set volgde een tiebreak. Rublev won die met 8-6. Griekspoor verloor vorige week ook al in de eerste ronde in Chengdu.
6: De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeldenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leao krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi.
5: Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert

0: suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en valt er nog wel een enkele bui. Langs de kust waait het matig uit het westen, verder blijft het rustig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog, met vooral landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noorden en rond de 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend eerst nog wat mist, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog. Morgenmiddag blijft het mooi weer met perioden van zon en zo'n 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder weinig wind. Ook morgenavond blijft het helder en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het opschorten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone heeft volgens Eurocommissaris Magnus Brunner te maken met technische redenen. Hij kon dat niet verder toelichten, omdat het niet zijn dossier is. Brunner legt daarmee geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers uit te leveren aan Nederland. Justitieminister David van Weel doet dat wel. De Europese Commissie heeft 18 miljoen euro begrotingssteun voor dit jaar stopgezet. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders. Om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. 2 woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten. Het onderwijs hoeft niet te vrezen dat het opdraait voor het schrappen van voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dat verzekert premier Rob Jetten. Het kabinet was van plan miljarden te bezuinigen op ouderdoms-, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Maar heeft die plannen geschrapt. De sociale partners krijgen eerst de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Jetten zegt dat als er straks een sociaal akkoord ligt, bezuinigingen op het onderwijs niet aan de orde zijn.
1: Geen
4: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan verwondingen die ze dinsdag opliep bij een steekpartij op een school in Slowakije. Eerder overleed ook een docente van 61 jaar. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Over de beweegredenen van de verdachte bestaat nog onduidelijkheid. De Britse politie heeft in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder de mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie bij de basis. De Britse premier heeft eerder aangegeven dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij zei dit op een internationale conferentie in Moskou. Poetin verwacht dat internationale conflicten blijven bestaan door fundamentele verschuivingen in de wereld. Die verschuivingen voeden volgens hem ambities en de bereidheid om risico's te nemen. Poetin denkt dat de situatie beter wordt wanneer de westerse hegemonie afbrokkelt. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht.
5: En nu het economisch nieuws.
3: Hans Anders heeft de verkoop van de slimme camerabril van Meta voorlopig stopgezet. De optieketen wil eerst de publieke en politieke discussie over deze technologie afwachten. De bril is niet meer verkrijgbaar in de winkels en de webshop. Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen makkelijker maakt. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op deze zogenoemde gluurbrillen. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaars schuldpapier bereikt het hoogste

0: Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Noorse voetballer Erling Haaland geeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyad. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association.

0: Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder blijft het rustig. Vannacht wordt het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna volgen perioden met zon en blijft het droog. Morgenmiddag blijft het zonnig met temperaturen rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Schouwburgplein in Rotterdam herdenkt burgerrechtenbeweging Control Alt Delete donderdagavond mensen die volgens de organisatie zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden aanwezig. Het plein is omgebouwd tot een soort grafveld met 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. De jaarlijkse herdenking wil hun namen en verhalen zichtbaar houden. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het opschorten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone heeft volgens Eurocommissaris Magnus Brunner te maken met technische redenen. Hij kon dat niet verder toelichten, omdat het niet zijn dossier is. Brunner legt daarmee geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers uit te leveren aan Nederland. Justitieminister David van Weel doet dat wel. De Europese Commissie heeft 18 miljoen euro begrotingssteun voor dit jaar stopgezet. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. Twee woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren.
4: De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid.
3: Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan verwondingen die ze dinsdag opliep bij een steekpartij op een school in Slowakije. Eerder overleed ook een docente van 61 jaar. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Over de beweegredenen van de verdachte bestaat nog onduidelijkheid. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde. De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht. En nu het economisch nieuws. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
5: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooij verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooij stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooij moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Noorse voetballer Erling Haaland geeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyad. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en is er nog een enkele bui mogelijk. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder blijft het rustig. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Morgenochtend lost de mist halverwege de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Elders blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Schouwburgplein in Rotterdam herdenkt burgerrechtenbeweging Control Alt Delete donderdagavond mensen die volgens de organisatie zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden aanwezig. Het plein is omgebouwd tot een soort grafveld met 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. De jaarlijkse herdenking wil hun namen en verhalen zichtbaar houden. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het opschorten van de EU-begrotingssteun aan Sierra Leone heeft volgens Eurocommissaris Magnus Brunner te maken met technische redenen. Hij kon dat niet verder toelichten, omdat het niet zijn dossier is. Brunner legt daarmee geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers uit te leveren aan Nederland. Justitieminister David van Weel doet dat wel. De Europese Commissie heeft 18 miljoen euro begrotingssteun voor dit jaar stopgezet. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, J21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3.
3: VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten. De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden. De politie heeft woensdag bij een actie in de Louis Couperusstraat in Amsterdam 4 verdachten aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland. Bij de doorzoeking van een woning trof de politie veel explosief materiaal aan en een ruime hoeveelheid contant geld. 2 woningen werden tijdelijk ontruimd en de straat werd ruim afgezet. Het onderzoek wordt voortgezet door de Duitse autoriteiten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlandsnieuws. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren.
4: De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid.
3: Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan verwondingen die ze dinsdag opliep bij een steekpartij op een school in Slowakije. Eerder overleed ook een docente van 61 jaar. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Over de beweegredenen van de verdachte bestaat nog onduidelijkheid. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. Ethiopië sluit zijn ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara opnieuw en stuurt 10 Eritrese diplomaten het land uit. Het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Eritrea van directe en indirecte vijandige daden. De spanning komt door het opgeleide conflict in de Ethiopische regio Tigray, waar het regeringsleger opnieuw strijdt tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront. Ethiopië verwijt Eritrea dat het die groep steunt, wat Eritrea ontkent. De ambassade was pas sinds 2018 weer open, na een toenadering die de Ethiopische premier Abiy Ahmed een Nobelprijs opleverde.
9: De Indiase piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai door zijn co-piloot met een mes werd aangevallen, herstelt goed in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De Indiase ambassadeur Deepak Mittal bezocht piloot Smit Makchar en zegt dat hij in goede gezondheid is. Het incident gebeurde ongeveer 2,5 uur na vertrek uit Dubai op weg naar Tel Aviv. Makchar wist de cockpitdeur te openen, waarna passagiers de aanvaller overmeesterden. Het toestel maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk, waar de piloot eerst werd verpleegd voordat hij donderdag naar de Emiraten werd overgebracht.
10: En nu het economisch nieuws. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets. De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis, die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken. Schuldeiser Mark van Rooy verkoopt de parken omdat Gillis bedrijf Oostappengroep sinds januari 2025 geen rente meer betaalt. Van Rooy stelt bijna 28 miljoen euro te goed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Van Rooy moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De Noorse voetballer Erling Haaland schreef luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle gedagvaard wegens ongeoorloofd gebruik van zijn beeltenis. Het gaat vermoedelijk om zijn kenmerkende paardenstaart. De maatschappij plaatste tijdens het WK een fotomontage op sociale media met een vliegtuig met een paardenstaart en de tekst: "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien." Norwegian bevestigt de dagvaarding en noemt het betreurenswaardig dat steun aan het nationale elftal tot juridische stappen heeft geleid. Haaland leidde Noorwegen op het WK naar de kwartfinales. Daarin verloor het met 2-1 van Engeland. De Portugese voetballer Rafael Leão krijgt vanavond het rugnummer 7 in de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Dat nummer droeg jarenlang Cristiano Ronaldo, die woensdag uit onvrede het trainingskamp verliet. Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal. Hij kwam tegen Wales nog wel in actie, maar bleef tegen Noorwegen op de bank. Nadat bondscoach Jorge Jesus aankondigde dat Ronaldo mogelijk opnieuw op de bank zou beginnen, vertrok de aanvaller uit het trainingskamp. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en is er nog een enkele bui mogelijk. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder blijft het rustig. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt tussen de 6 en 12 graden. Morgenochtend lost de mist halverwege de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Elders blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissaris Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone.
14: Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn.
15: Op het Schouwburgplein in Rotterdam herdenkt burgerrechtenbeweging Control Alt Delete donderdagavond mensen die volgens de organisatie zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden aanwezig. Het plein is omgebouwd tot een soort grafveld met 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. De jaarlijkse herdenking wil hun namen en verhalen zichtbaar houden. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf.
16: Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar.
17: Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten.
18: De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten.
20: De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid.
21: De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren.
22: Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan verwondingen die ze dinsdag opliep bij een steekpartij op een school in Slowakije. Eerder overleed ook een docente van 61 jaar. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Over de beweegredenen van de verdachte bestaat nog onduidelijkheid.
23: 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie. Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves.
26: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
27: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
28: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
29: Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken.
28: De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten 4 teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De 4 Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. Virgil van Dijk speelt donderdagavond zijn 99ste interland voor Oranje in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië toetreden tot de Club van 100. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 voor Oranje en speelde mee op de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 interlands record international, gevolgd door Edwin van der Sar met 130 wedstrijden. Van Dijk staat op de 11e plaats in de ranglijst van meest bekroonde Oranje internationals. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend eerst hier en daar mist die halverwege de ochtend oplost. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, elders weinig wind. Morgenavond weinig bewolking en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissair Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone.
5: Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn.
6: Op het Schouwburgplein in Rotterdam herdenkt burgerrechtenbeweging Control Alt Delete donderdagavond mensen die volgens de organisatie zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden aanwezig. Het plein is omgebouwd tot een soort grafveld met 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. De jaarlijkse herdenking wil hun namen en verhalen zichtbaar houden. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf.
7: Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar.
8: Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten.
9: De rechtbank heeft bepaald dat 3 mannen 14 dagen langer vastzitten in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. 2 verdachten van 24 en 25 jaar uit Amsterdam zijn maandag aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Het Openbaar Ministerie zegt dat beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt. Ook een 19-jarige man uit Amsterdam blijft langer vast. Hij werd maandag aangehouden toen de politie locaties in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam doorzocht. Hij wordt verdacht van het bezit van een pistool, een automatisch vuurwapen en een aantal cobra's die in een woning zijn gevonden.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land.

Een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan verwondingen die ze dinsdag opliep bij een steekpartij op een school in Slowakije. Eerder overleed ook een docente van 61 jaar. Een lerares van 44 raakte gewond. De autoriteiten hebben een 13-jarige leerling opgepakt. Over de beweegredenen van de verdachte bestaat nog onduidelijkheid. 4 astronauten zijn donderdag vanuit Florida vertrokken naar het internationaal ruimtestation. Het gaat om 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen met een raket van SpaceX en zijn ongeveer 8 uur onderweg. De 4 gaan voor langere tijd onderzoek doen naar gezondheidskwesties. Op het ISS worden ze verwelkomd door 7 huidige bewoners. En nu het economisch nieuws. Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie. Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het internationaal strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken.
De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times.

0: Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. De Dow Jones-index steeg 0,5%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. Technologiebedrijven zorgden voor de winst, met name door een optimistische vooruitblik van chipconcern Micron Technology. De omzet van Micron verviervoudigde in het afgelopen kwartaal. Dat was boven de verwachtingen. De olieprijzen liepen weer wat op. Dat temperde het enthousiasme bij beleggers iets.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. Virgil van Dijk speelt donderdagavond zijn 99ste interland voor Oranje in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië toetreden tot de Club van 100. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 voor Oranje en speelde mee op de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 interlands record international, gevolgd door Edwin van der Sar met 130 wedstrijden. Van Dijk staat op de 11e plaats in de ranglijst van meest bekroonde Oranje internationals. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend eerst hier en daar mist die halverwege de ochtend oplost. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, elders weinig wind. Morgenavond weinig bewolking en droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand. Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissaris Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten.
1: Geen actualiteit? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren. De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie.
3: Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump, Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyad. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. Virgil van Dijk speelt donderdagavond zijn 99ste interland voor Oranje in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië toetreden tot de Club van 100. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 voor Oranje en speelde mee op de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 interlands record international, gevolgd door Edwin van der Sar met 130 wedstrijden. Van Dijk staat op de 11e plaats in de ranglijst van meest bekroonde Oranje internationals. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en valt hier en daar nog een bui. Aan de kust waait het matig uit het westen. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar die mist lost in de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand. Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissair Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone.
5: Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders. Om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar. Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grootaandeelhouders. Zo moet worden voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Ook het kabinet heeft inmiddels afstand genomen van het oorspronkelijke plan om meer belasting binnen te halen door kleine vermogens te belasten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren. De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie. Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat. Het Internationaal Strafhof in Den Haag en verzekeraar AXA hebben hun samenwerking beëindigd. Beide partijen willen daarmee voorkomen dat eventuele Amerikaanse sancties AXA later zouden dwingen de dienstverlening aan het strafhof te staken. De overeenkomst is per 1 oktober gestopt, meldt de Financial Times. Het strafhof stapte eerder ook al af van software van het Amerikaanse techconcern Microsoft. Buitenlandminister Marco Rubio dreigde het hof te ontmantelen. De Verenigde Staten zijn onder president Trump extra fel tegen het strafhof, onder meer vanwege het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Giorgia Bronzini wordt vanaf 2027 ploegleider bij de vrouwenploeg van Visma Leasebike. De 43-jarige Italiaanse gaat zich vooral richten op het begeleiden van jonge rensters. Bronzini werd in 2010 en 2011 wereldkampioene op de weg, beide keren door Marianne Vos te verslaan in de sprint. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar ervaring waardevol en prijst haar enthousiasme en gedrevenheid. Na haar actieve carrière werkte Bronzini al als ploegleider bij onder meer Trek Segafredo en Liv Racing. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internationale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. Virgil van Dijk speelt donderdagavond zijn 99ste interland voor Oranje in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië toetreden tot de Club van 100. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 voor Oranje en speelde mee op de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Wesley Sneijder is met 134 interlands record international, gevolgd door Edwin van der Sar met 130 wedstrijden. Van Dijk staat op de 11e plaats in de ranglijst van meest bekroonde Oranje internationals. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en valt hier en daar nog een bui. Aan de kust waait het matig uit het westen. Elders is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts mist ontstaan. Het wordt tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen begint mistig, maar die mist lost in de ochtend op. Daarna wordt het zonnig en droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissair Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone. Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren.
6: De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid.
7: En nu het economisch nieuws. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
8: Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie. Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves.
9: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
10: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade
11: kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
12: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internazionale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi.
2: Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Jurriën Timber begint vanavond in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het basiselftal van Oranje. De centrale verdediger neemt de plaats in van Jan-Paul van Hekken, die de selectie gisteren verliet vanwege voetblessure. Timber vormt centraal in de defensie een duo met aanvoerder Virgil van Dijk. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn opstelling op 4 plaatsen aangepast ten opzichte van de wedstrijd tegen Servië. Griekenland is na 2 speelronden met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op, al kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder is er weinig wind. Vannacht blijft het zo goed als overal droog en kan er landinwaarts hier en daar mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust.
15: Morgen lost eventuele mist halverwege de ochtend op en wordt het een zonnige dag. Het blijft vrijwel overal droog, met een middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind.
16: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat.

0: zwaluwen. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissair Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone. Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn. Den Haag. Partijen in de Tweede Kamer zijn het oneens over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. VVD, CDA, JA21, SGP en ChristenUnie willen extra belasting ophalen bij grote aandeelhouders, om te voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot volgend jaar en het jaar daarop vermogensbelasting moeten gaan betalen. Linkse oppositiepartij PRO wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij vermogenden en winst van bedrijven. Het kabinet wil dat vermogenden pas belasting gaan betalen als ze ook echt winst hebben gemaakt op aandelen of spaargeld. De Tweede Kamer praat over 2 weken verder over de belastingen voor volgend jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict

0: tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat de inzet van massavernietigingswapens nooit helemaal kan worden uitgesloten. Hij waarschuwt dat internationale conflicten waarschijnlijk blijven door fundamentele verschuivingen in de wereld. Poetin herhaalt dat Rusland geen plannen heeft om aan te vallen. Maar bij een aanval op Russisch grondgebied overweegt Moskou onmiddellijk het gebruik van alle beschikbare wapens. Een woordvoerder van het Kremlin benadrukt dat Rusland geen plannen heeft om nucleaire wapens in te zetten. Volgens hem zijn het de Europeanen die daar steeds over praten om Europa in hysterie te voeren. De Britse autoriteiten hebben in Londen een 27-jarige Brits-Iraanse man opgepakt na het incident van afgelopen weekend bij luchtmachtbasis Fairford. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend waren 5 mannen opgepakt in de omgeving van de basis na een melding van een verdachte situatie. Die 5 kwamen op borgtocht vrij en zijn nog steeds op vrije voeten. Premier Andy Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran mogelijk een rol speelde bij het incident. Maar Iran ontkent betrokkenheid. En nu het economisch nieuws. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Eurocommissaris Maro Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Hij zei dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Šefčovič noemde het onverwacht als de VS de export van diesel zouden beperken. Zo'n stap zou schadelijke gevolgen hebben voor de Europese economie. Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering Trump Frankrijk en Duitsland heeft geteld dat Amerika de dieselexport kan beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarsschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse Supercup wordt dit seizoen op 22 december in Milaan gespeeld. Landskampioen en bekerwinnaar Internationale neemt het op tegen bekerfinalist Lazio. De Italiaanse voetballiga stapt daarmee af van het mini-toernooi dat de afgelopen jaren in Saoedi-Arabië werd gehouden. Sinds 2023 vochten vier teams de strijd om de Supercup uit in de Saoedische stad Riyadh. De organisator heeft geen reden gegeven voor de beëindiging van het mini-toernooi. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Jurriën Timber begint vanavond in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het basiselftal van Oranje. De centrale verdediger neemt de plaats in van Jan-Paul van Hekke, die de selectie gisteren verliet vanwege voetblessure. Timber vormt centraal in de defensie een duo met aanvoerder Virgil van Dijk. Bondscoach Xavi Hernandez heeft zijn opstelling op 4 plaatsen aangepast ten opzichte van de wedstrijd tegen Servië. Griekenland is na 2 speelronden met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het steeds meer op, al kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder is er weinig wind. Vannacht blijft het zo goed als overal droog en kan er landinwaarts hier en daar mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Morgen lost eventuele mist halverwege de ochtend op en wordt het een zonnige dag. Het blijft vrijwel overal droog met een middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem, met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand. Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn. De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissair Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone.
1: Geen actualiteit? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
5: Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïense FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken. Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten. En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie streeft naar een gecoördineerde aanpak om de dieselprijzen te verlagen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič sprak daarover met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland gewaarschuwd dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij geen brandstof vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie Chris Wright zei later tegen Fox News dat hij er vertrouwen in heeft dat Europa de stijgende brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Hij noemde nu het juiste moment voor een gecoördineerde vrijgave van dieselvoorraden richting het oogstseizoen en de winter. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld.
4: De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Het Nederlands elftal heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd zonder tegendoelpunt afgesloten. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de 11e keer op rij minimaal 1 doelpunt tegen. De laatste keer dat Nederland de nul hield was op 17 november vorig jaar, toen Litouwen met 4-0 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Daarna volgden 11 wedstrijden waarin telkens werd gescoord door de tegenstander. Oranje speelt dit jaar nog 3 interlands, tegen Servië, Duitsland en Griekenland. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk, met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend trekt de mist weg en daarna wordt het zonnig en droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend. De burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete herdenkt vanavond op het Schouwburgplein in Rotterdam mensen die zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Tussen 5 uur en 7 uur 's avonds zijn er tussen de 100 en 200 belangstellenden gekomen. Op het plein staan 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Dit jaar staat de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde een nabestaande van Eggy onlangs in het gelijk en oordeelde dat de staat niet kon aantonen waarom het gebruikte geweld tijdens zijn aanhouding strikt noodzakelijk was. De politie ontruimt vanavond een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem met inzet van de mobiele eenheid. Ongeveer 30 krakers zitten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand tijdens de woningnood. De krakers gaven geen gehoor aan een oproep van de politie om het pand te verlaten. De ontruiming gebeurt in opdracht van het Openbaar Ministerie en na toestemming van de burgemeester. Kort na 8 uur 's avonds zitten er nog diverse mensen in het pand.
7: Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn.
8: De Europese Commissie heeft de begrotingssteun aan Sierra Leone opgeschort om technische redenen, zegt Eurocommissaris Magnus Brunner. Hij legt geen direct verband met de weigering van Sierra Leone om de veroordeelde crimineel Jos Leidekkers aan Nederland uit te leveren. Justitieminister David van Weel zegt wel dat de Europese Commissie hiermee een duidelijk signaal geeft dat Sierra Leone moet stoppen met het bieden van onderdak aan criminelen. De Europese Commissie is niet blij met de uitspraken van Van Weel. EU-buitenlandschef Kaya Kallas heeft vorige week de zorgen overgebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot.
10: De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
11: Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land. Oekraïne zegt voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket te hebben ingezet tegen Rusland. President Volodymyr Zelensky meldde donderdag het eerste gebruik in de strijd van een Oekraïnse FP-7. De raket is waarschijnlijk moeilijker te onderscheppen dan de drones en kruisraketten die Oekraïne nu veelal gebruikt. De FP-7 moet doelwitten tot 200 kilometer ver kunnen raken.
12: Oekraïne hoopt met de raket te jagen op de Russische lanceerinstallaties voor ballistische raketten.
13: En nu het economisch nieuws. De Europese Commissie streeft naar een gecoördineerde aanpak om de dieselprijzen te verlagen. Eurocommissaris Maros Šefčovič sprak daarover met de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland gewaarschuwd dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij geen brandstof vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zei later tegen Fox News dat hij er vertrouwen in heeft dat Europa de stijgende brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Hij noemde nu het juiste moment voor een gecoördineerde vrijgave van dieselvoorraden richting het oogstseizoen en de winter.
14: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro. De Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaarschuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Hoofdsponsor Etihad van Manchester City overweegt juridische stappen tegen de Premier League. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten vindt dat de Engelse voetbalclub ten onrechte schuldig is bevonden aan meer dan 100 overtredingen van de financiële regels. Deze week werd bekendgemaakt dat City na jarenlang onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Het Nederlands elftal heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd zonder tegendoelpunt afgesloten. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de 11e keer op rij minimaal 1 doelpunt tegen. De laatste keer dat Nederland de nul hield was op 17 november vorig jaar, toen Litouwen met 4-0 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Daarna volgden 11 wedstrijden waarin telkens werd gescoord door de tegenstander. Oranje speelt dit jaar nog 3 interlands tegen Servië, Duitsland en Griekenland. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog en kan er vooral landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noorden tot 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend trekt de mist weg en daarna wordt het zonnig en droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
16: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd.
17: Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
18: In de gemeente Katwijk komt geen referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Honderden Katwijkers hadden bij de gemeente het verzoek ingediend om een referendum te houden over het verlenen van een bouwvergunning. Maar de gemeenteraad wees dat af. Daardoor kan de raad later op de avond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Vorige week bleek al dat een meerderheid die aanvraag wil goedkeuren. Eli Lilly is van plan voor $3 miljard, 2,6 miljard euro, een fabriek te bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer in Katwijk, vlakbij Leiden.
19: Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend.
20: Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, omdat die niet meer houdbaar zou zijn.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf.
23: De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
24: Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht.
0: Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot.
4: In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven.
5: Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfond financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen.
6: Duitsland richt volgend jaar zijn eerste drone-eenheid op. Dat heeft defensieminister Boris Pistorius gezegd bij een bezoek aan het militaire oefenterrein in Bergen. De eenheid gaat uit maximaal 600 personen bestaan. Duitsland wil het gebruik van drones in het leger opvoeren, kijkend naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eenheid gaat werken met zowel onbemande luchtsystemen als systemen voor op het land.
7: En nu het economisch nieuws.
25: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
26: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
27: De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
28: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
29: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een verlies van 1,1% op 1102,63 punten. Ook andere Europese beurzen daalden tot 1,6%. Beleggers maken zich zorgen over de gestegen olieprijzen en rentes. De rente op Frans 10-jaar schuldpapier bereikt het hoogste niveau sinds 2002. De olieprijs steeg verder tot boven de $100 per vat.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister

0: onderzoek schuldig is bevonden. De Premier League stelt dat een onafhankelijke commissie heeft vastgesteld dat City onder meer schijncontracten aanging met commerciële partners. Etihad verwerpt categorisch elke bevinding die suggereert dat de maatschappij betrokken was bij ongepaste commerciële afspraken. De club riskeert een aanzienlijke puntenaftrek, een geldboete of zelfs uitsluiting uit de hoogste divisie. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Het Nederlands elftal heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd zonder tegendoelpunt afgesloten. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de 11e keer op rij minimaal 1 doelpunt tegen. De laatste keer dat Nederland een nul hield was op 17 november vorig jaar, toen Litouwen met 4-0 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Daarna volgden 11 wedstrijden waarin telkens werd gescoord door de tegenstander. Oranje speelt dit jaar nog 3 interlands tegen Servië, Duitsland en Griekenland.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder weinig wind. Vannacht wordt het rustig, met hier en daar wat mist, vooral landinwaarts. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgen lost de ochtendmist snel op, daarna wordt het zonnig en droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee waait het matig zuidwestelijk, elders blijft het rustig. Ook morgenavond weinig bewolking en droog weer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen aflevering.

0: Afleveringen waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Het Nederlands elftal heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd zonder tegendoelpunt afgesloten. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de 11e keer op rij minimaal 1 doelpunt tegen. De laatste keer dat Nederland de nul hield was op 17 november vorig jaar, toen Litouwen met 4-0 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Daarna volgden 11 wedstrijden waarin telkens werd gescoord door de tegenstander. Oranje speelt dit jaar nog 3 interlands, tegen Servië, Duitsland en Griekenland. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Givay Zegiel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kwam in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het veld als vervanger van Jurriën Timber. Dat was in de 78e minuut. Zegiel is de derde speler die debuteert onder bondscoach Xavi Hernandez. Vorige week donderdag maakte AZ-spits Max Meerdink en PSV-buitenspeler Ruben van Bommel hun debuut. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Zegiel speelde vorige week nog voor Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder weinig wind. Vannacht droog, met kans op mist, vooral landinwaarts. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder rustig weer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfond financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Alle gecombineerde WTA en ATP 1000 toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association donderdag bekendgemaakt. De Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open sluiten hiermee aan bij andere toernooien in deze categorie. De vier Grand Slam toernooien betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. De 1000 toernooien vormen de hoogste categorie onder de Grand Slams. De Scheldeprijs bij de mannen gaat volgend jaar op 7 april van start in Middelburg. De Vlaamse eendaagse wielerkoers verhuist van Terneuzen naar Middelburg vanwege werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel. De koers gaat na een eerste wedstrijdhelft door de provincie Zeeland richting Schoten, waar de finish plaatsvindt. De Belg Tim Merlier won afgelopen voorjaar de Scheldeprijs. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Het Nederlands elftal heeft dit kalenderjaar nog geen wedstrijd zonder tegendoelpunt afgesloten. In de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland kreeg Oranje donderdag voor de 11e keer op rij minimaal 1 doelpunt tegen. De laatste keer dat Nederland de nul hield was op 17 november vorig jaar, toen Litouwen met 4-0 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Daarna volgden 11 wedstrijden waarin telkens werd gescoord door de tegenstander. Oranje speelt dit jaar nog 3 interlands, tegen Servië, Duitsland en Griekenland. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond.
2: Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk, met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfde klasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Givay Zegiel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kwam in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het veld als vervanger van Jurrien Timber. Dat was in de 78e minuut. Zegiel is de derde speler die debuteert onder bondscoach Xavi Hernandez. Vorige week donderdag maakte AZ-spits Max Meerdink en PSV-buitenspeler Ruben van Bommel hun debuut. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Zegiel speelde vorige week nog voor Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder weinig wind. Vannacht droog, met kans op mist, vooral landinwaarts. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend kan er nog wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten. Verder rustig weer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfonds financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk, met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfde klasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Givay Zegiel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kwam in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het veld als vervanger van Jurriën Timber. Dat was in de 78e minuut. Zegiel is de derde speler die debuteert onder bondscoach Xavi Hernandez. Vorige week donderdag maakten AZ-spits Max Meerdink en PSV-buitenspeler Ruben van Bommel hun debuut. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Zegiel speelde vorige week nog voor Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen. Portugal heeft zonder Cristiano Ronaldo met 4-2 gewonnen van Denemarken in de Nations League. Het is de derde zege op rij, na eerdere overwinningen op Wales en Noorwegen. Ronaldo had het trainingskamp woensdag verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Bondscoach Jesus gaf het shirt met nummer 7 van Ronaldo aan Rafael Leao. João Cancelo opende de score, waarna Denemarken twee keer gelijk kwam via Mikkel Damsgaard en Rasmus Højlund. Maar Portugal won uiteindelijk door doelpunten van Gonçalo Ramos, Vitinha en João Felix. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Het Nederlands elftal heeft in Thessaloniki met 2-2 gelijk gespeeld tegen Griekenland en zo een eerste nederlaag onder bondscoach Xavi Hernandez voorkomen. Bij rust stond Oranje nog met 2-0 achter. Griekenland blijft koploper in de groep met 7 punten, gevolgd door Nederland met 5 punten. Oranje speelde de slechtste eerste helft sinds Xavi in augustus het stokje overnam van Ronald Koeman. Na rust bracht Virgil van Dijk de spanning terug met de 1-2. Tijani Reinders maakte in de 89e minuut gelijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en rond 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor $3 miljard, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Het kabinet trekt ongeveer 5 miljoen euro uit voor kleine, snelle maatregelen om spoorwegovergangen veiliger te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld hekken of knipperlichten zijn. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur kondigde dat aan in een debat over een dodelijk spoorongeluk bij Hoge Zwaluwe. Daar botste in de zomer van 2024 een goederentrein op een onbeveiligde overweg tegen een overstekende vrachtwagen. De jonge machinist overleed. De familie van het slachtoffer begon een petitie om spoorwegovergangen te beveiligen. Die petitie is ruim 8000 keer ondertekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
4: Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai

0: Eritrea verbreekt alle diplomatieke banden met Ethiopië. Het land doet dit vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het Tigray Volksbevrijdingsfond financieel te steunen, iets wat het buurland ontkent. Het conflict tussen het regeringsleger en het bevrijdingsfront laaide vorige week weer op. Eritrea vreest dat de beschuldigingen van Ethiopië een excuus zijn om het land binnen te vallen en zich toegang tot de Rode Zee toe te eigenen. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City moet volgens de Britse premier Andy Burnham gepaste consequenties ondergaan.

0: gaan als wangedrag is vastgesteld. Dat zegt een woordvoerder van de premier een dag nadat Burnham zei te hopen dat de eigenaren de club niet gaan verkopen. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009-10 tot en met 2017-18. Welke straf de club krijgt is nog niet bekend. City heeft al aangekondigd in beroep te gaan. De woordvoerder benadrukt dat het proces onafhankelijk is en dat niemand boven de regels staat. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Givay Zegiel heeft donderdagavond zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord kwam in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League in het veld als vervanger van Jurriën Timber. Dat was in de 78e minuut. Zegiel is de derde speler die debuteert onder bondscoach Xavi Hernandez. Vorige week donderdag maakten AZ-spits Max Meerdink en PSV-buitenspeler Ruben van Bommel hun debuut. Dat was in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Zegiel speelde vorige week nog voor Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen. Portugal heeft zonder Cristiano Ronaldo met 4-2 gewonnen van Denemarken in de Nations League. Het is de derde zege op rij, na eerdere overwinningen op Wales en Noorwegen. Ronaldo had het trainingskamp woensdag verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Bondscoach Jesus gaf het shirt met nummer 7 van Ronaldo aan Rafael Leao. Joao Cancelo opende de score, waarna Denemarken twee keer gelijk kwam via Mikkel Damsgaard en Rasmus Højlund. Maar Portugal won uiteindelijk door doelpunten van Gonçalo Ramos, Vitinha en Joao Felix. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Het Nederlands elftal heeft in Thessaloniki met 2-2 gelijk gespeeld tegen Griekenland en zo een eerste nederlaag onder bondscoach Xavi Hernandez voorkomen. Bij rust stond Oranje nog met 2-0 achter. Griekenland blijft koploper in de groep met 7 punten, gevolgd door Nederland met 5 punten. Oranje speelde de slechtste eerste helft sinds Xavi in augustus het stokje overnam van Ronald Koeman. Na rust bracht Virgil van Dijk de spanning terug met de 1-2. Tijani Reinders maakte in de 89e minuut gelijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder is er weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en rond 12 graden langs de zuidwestkust. Morgenochtend lost eventuele mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder blijft het rustig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren. waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapten woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uitenwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over Box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Bondscoach Xavi Hernandez heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League. De wedstrijd in Thessaloniki eindigde in 2-2. Xavi zegt dat het zijn fout was en neemt de volledige verantwoordelijkheid. Hij had na de zege op Servië Ryan Gravenberg en Tijani Reinders op de bank gehouden en begonnen met Quinten Timber en Guus Til. Bij rust, met een achterstand van 2-0, bracht hij Gravenberg en Reinders alsnog in. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is donderdag 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld. Later in de eerste helft liep nog een man het speelveld op. Enkele Ierse voetballers wilden vorige week niet spelen tegen Israël, maar Ierland kwam uiteindelijk wel in actie en won met 3-0.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder blijft het rustig. Vannacht vrijwel overal droog, maar landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend eerst hier en daar mist, die later in de ochtend oplost. Daarna periode met zon en het blijft droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, elders weinig wind. Ook morgenavond blijft het droog met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open. Maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. De gemeenteraad van Katwijk heeft een referendum over de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly afgewezen. Honderden inwoners hadden om een volksraadpleging gevraagd over de bouwvergunning voor de fabriek. Eli Lilly wil voor 3 miljard dollar, 2,6 miljard euro, een fabriek bouwen ten noorden van het Valkenburgse meer. Een onafhankelijke commissie adviseerde tegen een referendum, omdat de gemeente uiterlijk 2 oktober een besluit moet nemen. De raad kan vanavond een besluit nemen over de vergunningaanvraag. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. In tal van Franse steden zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties tegen het onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen. Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan 300 politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik, waar vrijdag de middelbare scholen dicht blijven. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken.
5: Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid.
6: Bondscoach Xavi Hernandez heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor het slechte spel van het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League. De wedstrijd in Thessaloniki eindigde in 2-2. Xavi zegt dat het zijn fout was en neemt de volledige verantwoordelijkheid. Hij had na de zege op Servië Ryan Gravenberg en Tijani Reinders op de bank gehouden en begonnen met Quinten Timber en Guus Til. Bij rust, met een achterstand van 2-0, bracht hij Gravenberg en Reinders alsnog in. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is donderdag twee keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld. Later in de eerste helft liep nog een man het speelveld op. Enkele Ierse voetballers wilden vorige week niet spelen tegen Israël, maar Ierland kwam uiteindelijk wel in actie en won met 3-0.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust waait het matig uit het westen. Verder blijft het rustig. Vannacht vrijwel overal droog, maar landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend eerst hier en daar mist, die later in de ochtend oplost. Daarna periode met zon en het blijft droog. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, elders weinig wind. Ook morgenavond blijft het droog met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly mag een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor de fabriek van $3 miljard. Eli Lilly wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Het bedrijf heeft nog wel vergunningen nodig om te kunnen produceren en afvalwater te lozen.
3: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open. Maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood.
7: De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker.
8: Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
9: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
10: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
11: De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
12: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
13: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfde klasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona.
15: Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer.
16: Liverpoolster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, maar landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend eerst nog wat mist die halverwege de ochtend oplost. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly mag een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag voor de fabriek van $3 miljard. Eli Lilly wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Het bedrijf heeft nog wel vergunningen nodig om te kunnen produceren en afvalwater te lozen.
18: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
19: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO en CRV schrapten woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding.
20: Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk.

0: om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als

0: Reebok en Champion interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff, nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust waait het matig uit het westen, verder weinig wind. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, maar landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Morgenochtend eerst nog wat mist die halverwege de ochtend oplost. Daarna periode met zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Aan zee matige wind uit het zuidwesten, verder weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de Brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen. Een automobilist heeft donderdagavond een politieauto geramd tijdens een achtervolging op de A79 bij Meersen. De bestuurder negeerde een stopteken en ging op de vlucht. Tijdens die vluchtpoging ramde hij de politieauto. De automobilist werd later aangehouden op de A2 ter hoogte van Maastricht, nadat hij daar van de weg raakte. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. Uit eerste onderzoek blijkt dat de co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv afgelopen woensdag inderdaad zijn collega heeft aangevallen. Dat meldt het Saoedische ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens Israël was het de bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Passagiers en de gezagvoerder konden de co-piloot overmeesteren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in de Saoedische stad Tabuk. Beide piloten zijn inmiddels naar Abu Dhabi gebracht. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het motief van de co-piloot.
4: De Amerikaanse moordenaar Krista Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
5: En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
0: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfde klasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar vooral landinwaarts kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt fris, tussen de 6 graden in het noorden en 12 graden aan de zuidwestkust. De wind is zwak. Morgenochtend lost eventuele mist op en schijnt de zon geregeld. Morgenmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Het wordt zo'n 20 graden. Aan zee staat een matige zuidwestenwind. Verder weinig wind. Morgenavond blijft het helder en droog. De komende nacht kan er opnieuw mist ontstaan, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden. Zaterdag begint zonnig. Later neemt de bewolking toe. Het wordt 19 tot 21 graden. Warm voor begin oktober. Zaterdagavond valt er pas na middernacht mogelijk wat lichte regen in het noordwesten.
6: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in 2 delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand.
8: Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
7: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
9: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle Alt Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
7: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 21:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering.
10: De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden.
11: De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf.
12: De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden.
13: En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
14: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
15: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
16: De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken.
17: hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
18: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden. De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
19: Dit is Talk Radio.
4: al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en ontstaat er vooral landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. De komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdagmiddag schijnt de zon en wordt het opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in twee delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand.
24: Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer.
25: De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen.
26: De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit.
27: Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaande recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
28: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken, is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. En nu het economisch nieuws. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger, op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie.
1: Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves.
2: De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken.
3: San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie.
5: De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend.
6: Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
7: De Nederlandse Bank zegt dat de economische impact van klimaatverandering niet langer te ontkennen is. President Olaf Slijpen zei dat tijdens een toespraak in Frankfurt. Hij wees op miljoenen tonnen graan die deze zomer verloren gingen door hitte. Daardoor stijgen voedselprijzen mogelijk harder. Volgens een eerste schatting van kredietverzekeraar Allianz Trade kunnen de gecombineerde effecten van de hitte het BBP van de Europese Unie dit jaar met ongeveer 1% verlagen. Dat komt neer op ongeveer 180 miljard euro.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona.
10: Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer.
22: Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonzalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong.
11: Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en Joao Felix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang

0: eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en ontstaat er vooral landinwaarts plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden en 12 graden langs de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist halverwege de ochtend op. Daarna zijn er perioden met zon en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. De komende nacht kan er opnieuw nevel of mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdagmiddag schijnt de zon en wordt het opnieuw warm voor de tijd van het jaar, met 19 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in 2 delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uiterwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding. De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat.

0: iedereen wat ertoe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor de Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet. Pike was de eerste vrouw in meer dan 200 jaar die in Tennessee ter dood gebracht zou worden. En nu het economisch nieuws. San Francisco. De maker van ChatGPT, OpenAI, heeft 3 onderzoekers ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie. Het bedrijf zegt dat de medewerkers buiten de vastgestelde procedures zijn getreden. Daarmee hebben ze het bedrijfsbeleid geschonden. Het ging onder meer om werk waarbij een externe organisatie betrokken was die modellen voor kunstmatige intelligentie beoordeelt. Volgens de Wall Street Journal en Bloomberg werkten minstens 2 van de ontslagen medewerkers aan veiligheid. OpenAI bevestigt de identiteit van de betrokkenen niet. Speelgoedbedrijf Mattel steeg donderdag bijna 19% op de beurs in New York. De Wall Street Journal meldt dat Authentic Brands Group, het bedrijf achter merken als Reebok en Champion, interesse heeft in een overname van de Barbie-maker. Volgens ingewijden heeft Authentic Brands Group Mattel benaderd en voert het bedrijf achter de schermen gesprekken over een mogelijk bod. Woensdag werd bekend dat de topman van Mattel vertrekt. De Dow Jones-index sloot iets hoger op 50.926 punten. De S&P 500 steeg 0,2%, de Nasdaq klom een fractie. Eurocommissaris Maros Šefčovič heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen. Volgens persbureau Reuters heeft de regering Trump Frankrijk en Duitsland verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Europa de stijgende wereldwijde brandstofprijzen kan helpen temperen door noodvoorraden diesel aan te spreken. Ook minister van Financiën Scott Bessent riep Europese bondgenoten op om meer diesel onmiddellijk vrij te maken. San Francisco. AI-bedrijf Anthropic wil mogelijk al halverwege november naar de beurs. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Het bedrijf achter chatbot Claude had zijn beursplannen eerder uitgesteld. De handel zou nog voor Thanksgiving op donderdag 26 november kunnen beginnen. Rivaal OpenAI gaf deze maand aan dat een beursgang dit jaar niet meer komt. Het bedrijf is bezig met het aanpakken van veiligheidsproblemen van de technologie. De kabinetsplannen om kleine beleggers zwaarder te belasten botsen met de Europese ambitie om juist meer mensen aan het beleggen te krijgen. Dat zegt René van Vlerken, topman van beursuitbater Euronext. Hij stelt dat de discussie over box 3 zorgt voor onduidelijkheid bij beleggers, met name bij kleinere beleggers. Brussel wil dat meer spaarders gaan beleggen om de Europese kapitaalmarkten te versterken. Hoe beleggers precies belast gaan worden, is nog niet bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Aanleiding is de publieke en politieke discussie over slimme brillen en de vragen over de voorwaarden waaronder deze technologie kan worden gebruikt. Nederlandse organisaties dreigen een rechtszaak aan te spannen tegen Meta, omdat de bril stiekem filmen gemakkelijker zou maken. Ook de Tweede Kamer wil een concreter verbod op het dragen van deze zogenoemde gluurbrillen. Hans Anders wacht de discussie en eventuele besluitvorming zorgvuldig af voordat het bedrijf bepaalt of en hoe deze producten opnieuw worden aangeboden.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi is eigenaar geworden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De 37-jarige vedette van Inter Miami heeft de overname van de aandelen van een Colombiaanse investeringsgroep afgerond. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club uit Elda begint volgens een verklaring aan een nieuw hoofdstuk met de ambitie te groeien in het professionele voetbal. Messi kocht eerder dit jaar ook al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornella, een club uit een voorstad van Barcelona. Duitsland heeft onder bondscoach Jürgen Klopp de eerste zege behaald door Servië met 2-0 te verslaan in de Nations League. Na een gelijkspel tegen Nederland en een nederlaag tegen Griekenland heeft Duitsland nu 4 punten uit 3 wedstrijden. Servië, met aanvoerder Dusan Tadic, blijft puntloos. Duitsland kreeg veel kansen en kwam op voorsprong door Tom Bischoff nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland. Na rust maakte Wirtz de tweede treffer. Voetbalster Kerstin Kasparij heeft donderdag met Manchester City in de Champions League gelijk gespeeld tegen Real Madrid. De wedstrijd in Engeland eindigde in 1-1. Linda Caicedo bracht Real Madrid in de eerste helft op voorsprong. Na rust maakte Khadija Shaw gelijk voor City. Kasparij begon in de basis. Linette Berestein en Lotte Keukelaar vielen in de tweede helft in bij Real Madrid. Portugal heeft donderdag in de Nations League met 4-2 gewonnen van Denemarken. Vedette Cristiano Ronaldo ontbrak nadat hij het trainingskamp had verlaten na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus. Joao Cancelo opende de score, waarna Mikkel Damsgaard gelijk maakt. Gonçalo Ramos bracht Portugal voor rust opnieuw op voorsprong. Na rust maakte Rasmus Højlund gelijk, maar Vitinha en João Félix zorgden voor de eindstand. In dezelfde groep won Wales met 2-1 van Noorwegen, dat met 10 man verder moest na een rode kaart voor Thorbjørn Heggem. Noah Lang was blij dat hij donderdag van waarde kon zijn voor Oranje, na het gelijkspel tegen Griekenland. De buitenspeler viel halverwege de tweede helft in voor Ruben van Bommel en zorgde vanaf links geregeld voor gevaar. Lang vindt zelf dat hij al een jaar stilstaat in zijn ontwikkeling en wil doorpakken. Bij Napoli is hij geen basisspeler. En ook bij bondscoach Xavi moet hij vooralsnog genoegen nemen met een rol als invaller. Lang zegt hongerig te zijn om weer de speler te worden die de mensen van hem gewend zijn. De wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. In de 20e minuut gooiden toeschouwers tennisballen met de Palestijnse vlag op het veld en later in de eerste helft liep nog een man het veld op. Het duel in Dublin eindigde in 2-2. Voormalig AZ-speler Troy Parrott bracht Ierland in de eerste helft op voorsprong met 2 treffers, maar na rust kwam Oostenrijk terug via doelpunten van Alexander Pras en Michael Gregoric. In dezelfde groep speelde Israël met 0-0 gelijk tegen Kosovo.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog en kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noorden tot 12 graden aan de zuidwestkust. Er staat weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en dan volgen zonnige perioden. Middags blijft het op de meeste plaatsen droog met af en toe zon en rond de 20 graden. Aan zee waait het matig uit het zuidwesten. Verder is er weinig wind. De komende nacht kan opnieuw nevel of mist ontstaan bij temperaturen tussen 5 en 9 graden. Zaterdag schijnt de zon volop en wordt het opnieuw warm voor begin oktober, met 19 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Flevoland. De brand woedt in 2 delen van het gebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar 3 andere delen van het pand. Eli Lilly mag voor $3 miljard een medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de vergunningaanvraag. Het Amerikaanse bedrijf wil langs het Valkenburgse meer diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen ongeveer 500 mensen te werken. Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de plannen, ondanks zorgen van inwoners over waterverbruik, energieverbruik, veiligheid en de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse meer. De oorzaak van de brand begin augustus in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het landelijk team Natuurbrandonderzoek. De brandweer sluit wel uit dat de brand is veroorzaakt door werkzaamheden, oorlogsresten, afval, vonken van het spoor of een schrikdraad. Bij de brand ging ongeveer 100 hectare natuur verloren, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. Sinds half september is het natuurgebied weer open, maar bezoekers moeten op de wandelroute blijven, zodat de natuur zich kan herstellen. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Presentator Herman van der Zandt zei dat de makers geschrokken en bedroefd zijn. Hij omschreef Cornelissen als vrolijk, vriendelijk, spitsvondig en slim. De al opgenomen afleveringen, waarin Cornelissen te zien is, worden in overleg met haar familie uitgezonden. KRO NCRV schrapte woensdag de uitzending, maar zond die donderdag alsnog uit. Op het Schouwburgplein in Rotterdam hebben donderdagavond tussen de 100 en 200 mensen een herdenking bijgewoond voor slachtoffers die volgens burgerrechtenbeweging Controle-Alt-Delete zijn omgekomen bij of na een politieaanhouding. Op het plein stonden 142 gele bordjes met namen en overlijdensdata van slachtoffers tussen 2016 en 2025. Volgens de organisatie heeft 80% van de slachtoffers een migratieachtergrond. Dit jaar stond de dood van Rotterdammer Eggy Uytenwerf centraal, die 10 jaar geleden stierf en wiens nabestaanden recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het gelijk werd gesteld. De herdenking vond plaats ruim 2 weken nadat de mobiele eenheid in Rotterdam werd belaagd, na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die op 12 september overleed bij zijn aanhouding.
4: De politie heeft donderdagavond met inzet van de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem ontruimd. Ongeveer 30 krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om aandacht te vragen voor leegstand in tijden van woningnood. De politie riep de krakers eind van de middag op het pand te verlaten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Bij de ontruiming zijn rond 9:30 s'avonds 12 aanhoudingen verricht. Het pand is in beheer van ontwikkelaar Blink, die er ongeveer 30 woningen wil bouwen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Ethiopië heeft een Egyptische diplomaat tot persona non grata verklaard en hem opgedragen het land binnen 48 uur te verlaten. Waarom de diplomaat moet vertrekken is niet duidelijk. Egypte verklaarde daarop een raadsadviseur van de Ethiopische ambassade in Egypte tot persona non grata. Ook die krijgt 48 uur de tijd om te vertrekken. Eerder op donderdag verbrak Eritrea alle diplomatieke banden met Ethiopië vanwege het conflict in de regio Tigray en als reactie op het sluiten van de Ethiopische ambassade in de Eritrese hoofdstad Asmara. In de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn donderdagavond laat harde explosies gehoord. Grote rookpluimen waren boven de stad te zien. Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthis, spreekt van Saoedische agressie. Een woordvoerder van het regeringsleger zegt dat doelen met hoge waarde zijn getroffen. De Houthis hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Saoedi-Arabië steunt de internationaal erkende regering. De Amerikaanse regering laat spotjes uitzenden die lijken op campagnefilmpjes. Die worden betaald met geld dat het congres had bestemd voor grensbewaking en de bestrijding van drugscriminaliteit, blijkt uit onderzoek voor The Washington Post. Een van de filmpjes lijkt sterk op een campagnevideo van Trump uit 2024. Bij de verkiezingen volgende maand dreigen de Republikeinen hun meerderheid in het congres te verliezen. Democraten stellen dat belastinggeld zonder toestemming wordt misbruikt voor politieke doeleinden. De Britse politie heeft in Londen een 25-jarige Brits-Iraanse man opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad na het incident bij luchtmachtbasis Fairford afgelopen weekend. De politie onderzoekt alle mogelijke invalshoeken, waaronder een mogelijke betrokkenheid van een buitenlandse staat. Afgelopen weekend werden 5 mannen opgepakt na een melding van een verdachte situatie in de omgeving van de basis. Premier Andy Burnham zei eerder dat er sterke aanwijzingen zijn voor een mogelijke rol van Iran, maar Iran ontkent betrokkenheid. Een Belgische jury heeft Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en de poging tot moord op zijn ex-partner. De jury oordeelt dat hij in alle gevallen met voorbedachte raden handelde. In november 2022 dreigde de 48-jarige man in een telefoongesprek met zelfmoord en zei dat hij zijn kinderen mee zou nemen. Een uur later vond de politie op zijn boerderij de lichamen van zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar oud. Vrijdag hoort Van Haverbeke zijn straf. De Amerikaanse moordenaar Christa Pike is nog in leven nadat haar executie was mislukt. Ze verkeert in kritieke toestand en krijgt levensreddende zorg, zegt haar advocaat. Pike overleefde deze week injecties die haar moesten doden. Ze zat in de dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slammer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang.
4: Haar advocaat eist dat de straf alsnog wordt omgezet.